0: is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky denkt dat op basis van informatie van de geheime dienst Rusland voor de NAVO-top volgende week in Turkije grote aanvallen zal uitvoeren op zijn land. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drecht-tunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. En een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdige verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw-deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

is Francis Dix met het radionieuws. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed, zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboer.

0: Bereik waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky denkt dat op basis van informatie van de geheime dienst Rusland voor de NAVO-top volgende week in Turkije grote aanvallen zal uitvoeren op zijn land. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drecht-tunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. En een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdige verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw-deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drecht-tunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stond de auto.

0: Mobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: see, I'll put you on the map. I'll cure you of disease.
1: Van Renkum via Doesburg tot aan Spijk. Bij Connect voel je je thuis.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky denkt dat op basis van informatie van de geheime dienst Rusland voor de NAVO-top volgende week in Turkije grote aanvallen zal uitvoeren op zijn land. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drecht-tunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. En een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdige verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw-deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Nieuws, muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky denkt dat op basis van informatie van de geheime dienst Rusland voor de NAVO-top volgende week in Turkije grote aanvallen zal uitvoeren op zijn land. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drecht-tunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. En een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdige verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw-deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een Russische raketaanval op een wooncomplex in Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 18 gewonden gevallen. Ook 2 andere burgerdoelen, zoals garages en een warenhuis, werden geraakt. In sommige buurten van de Oekraïnse hoofdstad viel de stroom uit. Een paar uur voor de aanvallen had president Zelensky via de sociale media voor nieuwe, zware Russische aanvallen gewaarschuwd. Een supertyfoon met windsnelheden van 290 km per uur heeft op de Amerikaanse Marianeneilanden in de Stille Oceaan grote schade aangericht. Het eiland Rota zal door de hevige wind, overstromingen en golven van bijna 11 meter hoog nog wekenlang onbewoonbaar zijn, zo melden de autoriteiten. Er zijn geen meldingen van gewonden op deze Amerikaanse eilandengroep bij de Filipijnen. Afgelopen nacht is een 38-jarige man uit Amsterdam gewond geraakt bij een steekpartij in de Maria Austriastraat op het Haveneiland in de wijk Eiburg. Volgens de politie ontstond het steekincident na een ruzie. Het parool meldt dat er bij die ruzie tussen de 15 en 20 personen betrokken waren. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is gevlucht. De politie is op zoek naar getuigen en kamers.

camerabeelden van de steekpartij in de hoofdstad. Bij een inbraak in het Lalique Museum in het oosten van Frankrijk zijn gisterochtend zo'n 20 kostbare juwelen gestolen. De buit zou volgens Franse media miljoenen euro's waard zijn. De inbrekers sloegen in alle vroegte op de zondagmorgen toe en verdwenen voordat de politie ter plaatse was. Het museum in Wengen-sur-Moder in de Franse Elzas blijft voorlopig gesloten en de politie onderzoekt de bewakingsbeelden. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.

ontdekt de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergennetz aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een Russische raketaanval op een wooncomplex in Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 18 gewonden gevallen. Een supertyfoon met windsnelheden van 290 km per uur heeft op de Amerikaanse Marianeneilanden in de Stille Oceaan grote schade aangericht. Afgelopen nacht is een 38-jarige man uit Amsterdam gewond geraakt bij een steekpartij in de Maria Austriastraat op het Haveneiland in de wijk Eiburg. Bij een inbraak in het Lalique Museum in het oosten van Frankrijk zijn gisterochtend zo'n 20 kostbare juwelen gestolen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het alweer langzaam op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergenmets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen al over 2 weken strengere regels voor het afschieten van probleemwolven. Wolven die mensen aanvallen, agressief zijn of gedurende korte tijd meerdere keren paarden of vee aanvallen, mogen worden afgeschoten. Gemeenten en provincies kunnen daarvoor vergunning verlenen. De wolven mogen ook met een paintballgeweer of met licht en geluid worden afgeschrikt. Dit schrijft staatssecretaris Erkens van Landbouw en Natuur aan de Tweede Kamer. Bij het WK voetbal heeft Engeland vannacht Mexico uitgeschakeld door met 3-2 te winnen. Brazilië werd verrassend uitgeschakeld door Noorwegen dat met 2-1 won. Beide landen ontmoeten elkaar nu in de kwartfinale. Intussen heeft de FIFA de schorsing van de Amerikaanse uitblinker Bellingham omgezet naar een voorlopige straf, zodat deze in de wedstrijd tegen België kan spelen. Het is een ongebruikelijke beslissing die na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino genomen zou zijn. Bij een Russische raketaanval op een wooncomplex in Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 18 gewonden gevallen. Ook 2 andere burgerdoelen, zoals garages en een warenhuis, werden geraakt. In sommige buurten van de Oekraïnse hoofdstad viel de stroom uit. Een paar uur voor de aanvallen had president Zelensky via de sociale media voor nieuwe, zware Russische aanvallen gewaarschuwd. Een supertyfoon met windsnelheden van 290 km per uur heeft op de Amerikaanse Marianeneilanden in de Stille Oceaan grote schade aangericht. Het eiland Rota zal door de hevige wind, overstromingen en golven van bijna 11 meter hoog nog wekenlang onbewoonbaar zijn, zo melden de autoriteiten. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op een 12-tal wegen. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Uitzondering is de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg ben je een kwartier extra kwijt. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en egelendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerden staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerden is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Er komen al over 2 weken strengere regels voor het afschieten van probleemwolven. Wolven die mensen aanvallen, agressief zijn of gedurende korte tijd meerdere keren paarden of vee aanvallen, mogen worden afgeschoten. Bij het WK voetbal heeft Engeland vannacht Mexico uitgeschakeld door met 3-2 te winnen. Brazilië werd verrassend uitgeschakeld door Noorwegen dat met 2-1 won. Bij een Russische raketaanval op een wooncomplex in Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 18 gewonden gevallen. Een supertyfoon met windsnelheden van 290 km per uur heeft op de Amerikaanse Marianeneilanden in de Stille Oceaan grote schade aangericht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is bewolkt en in het noordoosten is er kans op een bui. Maar vooral in het zuidwesten gaan we af en toe de zon zien. Het wordt vanmiddag langs de kust zo'n 20 graden en in het binnenland kan de thermometer oplopen naar 29. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het overwegend droog. In de avond gaat de wind liggen en zijn er flinke opklaringen in het hele land. De komende dagen houden we het droog en de zon laat zich steeds vaker zien. De maximumtemperaturen gaan flink omhoog van aanvankelijk tussen de 20 en 25 graden morgen en woensdag naar tropische waarden vanaf donderdag. En daar horen dan aan het einde van de week weer wat onweersbuien bij aan het einde van de dag. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je vooral vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. Daar doe je een half uur langer over. A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Meter en Leerdam een kwartier vertraging. 10 minuten extra ben je kwijt op de A50 van Eindhoven naar Arnhem voor het knooppunt Bankhoef. En dat geldt ook voor de N322 van Beneden-Leeuwen naar Nijmegen. Tussen de N329 en Ewijk dus 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

In Arnhem stellen inkers op de Hezelberg aan de Apeldoornse weg op 11 en 12 juli hun erf open van 10 tot 4 uur voor publiek. Er zijn demonstraties en je kunt kennis maken met imkers, bijenvolken en producten. Er zijn tafels met bijenwasschilderingen, wolfitschilderijtjes, koek en drankjes. Er liggen boeken over bijen ter inzage en je kunt ervaringen uitwisselen. Het centrum van Kleef verandert van 11 tot en met 19 juli in een feestterrein tijdens de Klever Kermis. Sensationele attracties, hoge zweefmolens en razendsnelle achtbanen zorgen voor spanning en avontuur voor jong en oud. Klever Kermis is het grootste volksfeest in de grensstreek. Naast de attracties kunnen bezoekers genieten van Duitse lekkernijen, sfeervolle terrassen en een festivalsfeer. Overdag is er volop vermaak voor gezinnen, terwijl de kermis in de avonduren verandert in een kleurrijk spektakel van licht en geluid. De Maatjes in Zevenaar houdt op zondag 19 juli een spelletjesmiddag. Van 12 tot 3 uur kun je samen genieten van spellen en gezelschap. Spellen zijn aanwezig, maar je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen en meedoen is mogelijk. De Maatjes is gevestigd aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 20% minder nieuwbouwwoningen verkocht. De daling kan volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden verklaard door minder afgegeven bouwvergunningen. Bestaande koopwoningen zijn wel vaker verkocht. Daar was een stijging van 9% te zien. De verkoopprijzen voor bestaande en nieuwbouwwoningen stegen in het eerste kwartaal met zo'n 5%. Het Verenigd Koninkrijk scherpt de regels voor politieke donaties aan om buitenlandse beïnvloeding van de verkiezingen tegen te gaan. Politici moeten giften voortaan eerder melden en ook aantonen waar het geld vandaan komt. Er komen strengere regels voor grote donaties van bedrijven en mensen die niet in het land wonen. De Britse regering heeft signalen van inmenging in de verkiezingen door onder meer Rusland, China en Iran. Er komen al over 2 weken strengere regels voor het afschieten van probleemwolven. Wolven die mensen aanvallen, agressief zijn of gedurende korte tijd meerdere keren paarden of vee aanvallen, mogen worden afgeschoten. Gemeenten en provincies kunnen daarvoor vergunning verlenen. De wolven mogen ook met een paintballgeweer of met licht en geluid worden afgeschrikt. Dit schrijft staatssecretaris Erkens van Landbouw en Natuur aan de Tweede Kamer. Bij het WK voetbal heeft Engeland vannacht Mexico uitgeschakeld door met 3-2 te winnen. Brazilië werd verrassend uitgeschakeld door Noorwegen dat met 2-1 won. Beide landen ontmoeten elkaar nu in de kwartfinale. Intussen heeft de FIFA de schorsing van de Amerikaanse uitblinker Bellingham omgezet naar een voorlopige straf, zodat deze in de wedstrijd tegen België kan spelen. Het is een ongebruikelijke beslissing die na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino genomen zou zijn. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het vast op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg heb je 20 minuten vertraging. En verderop voor het knooppunt Everdingen ook 20 minuten extra. Dan de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Oosterbeek en Maarsbergen is het op onthoud 10 minuten. A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je een kwartier vertraging. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Altemerbroek duurt er ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Neumarkt in Kleef verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Feierabendmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repaircafé De Groene Vos in Arnhem. Tussen 12:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm. De bosrijke omgeving van Park Sonsbeek zorgt voor een unieke festivalsfeer. Het evenement is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op sonsbeekagenda.nl. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 20% minder nieuwbouwwoningen verkocht. Het Verenigd Koninkrijk scherpt de regels voor politieke donaties aan om buitenlandse beïnvloeding van de verkiezingen tegen te gaan. Er komen al over 2 weken strengere regels voor het afschieten van probleemwolven. Wolven die mensen aanvallen, agressief zijn of gedurende korte tijd meerdere keren paarden of vee aanvallen, mogen worden afgeschoten. Bij het WK voetbal heeft Engeland vannacht Mexico uitgeschakeld door met 3-2 te winnen. Brazilië werd verrassend uitgeschakeld door Noorwegen dat met 2-1 won. Intussen heeft de FIFA de schorsing van de Amerikaanse uitblinker Balogun omgezet naar een voorlopige straf. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A2 van Den Bosch naar Utrecht een 30 minuten vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Het rijdt langzaam over 13 kilometer. En vanuit Utrecht naar Den Bosch doe je tussen Culemborg en Waardenburg 10 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A50 Eindhoven-Arnhem voor knooppunt Bankhoef. En de andere kant op voor Ravenstein ook 10 minuten extra. De M50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek is het oponthoud ook 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.

0: Wijkoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct

0: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. In Teheran is de begrafenisstoet van Ali Khamenei van start gegaan. In een naar verwachting 12 uur lang durende optocht wordt de lijkkist door de stad gedragen, gevolgd door een grote menigte. De zoon en opvolger van de door Israël en de VS gedode Iraanse opperleider Mojtaba Khamenei heeft zich nog altijd niet laten zien. Drie andere zoons hebben wel afscheid van hun vader genomen. Donderdag vindt de begrafenis plaats in de geboortestad van Khamenei, Mashhad. De bosbrand bij het Zuid-Franse Perpignan is nog altijd niet onder controle. 10.000 bewoners zijn geëvacueerd. Zij mogen nog niet terugkeren voordat het gevaar is geweken. De lagere temperaturen in de nacht en het afnemen van de wind hebben wel geholpen bij het blussen van de brand, aldus de autoriteiten. Er is al bijna 5.000 hectare natuur verwoest en er zijn tot nu toe 5 gewonden gevallen, waaronder een brandweerman. Bij de Haagse Hogeschool is er grote onrust tussen docenten en leidinggevenden. Volgens de vakbonden is er sprake van een angstcultuur. In 2 jaar tijd zijn er meer dan 100 meldingen bij de ombudsman van de school gedaan over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Na een onderzoek van de arbeidsinspectie zegt de Haagse Hogeschool te gaan werken aan een verbetering van de werkcultuur met een plan van aanpak over sociale veiligheid. Dat meldt Omroep West. Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 20% minder nieuwbouwwoningen verkocht. De daling kan volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden verklaard door minder afgegeven bouwvergunningen. Bestaande koopwoningen zijn wel vaker verkocht. Daar was een stijging van 9% te zien. De verkoopprijzen voor bestaande en nieuwbouwwoningen stegen in het eerste kwartaal met zo'n 5%. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nog 90 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 25 minuten vertraging. En een stukje verderop voor Everdingen, daarbovenop ook weer 20 minuten extra. Dan de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel zit op onthouden 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Quem gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergenmets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
2: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Teheran is de begrafenisstoet van Ali Khamenei van start gegaan. In een na verwachting 12 uur lang durende optocht wordt de lijkkist door de stad gedragen, gevolgd door een grote menigte. De bosbrand bij het Zuid-Franse Perpignan is nog altijd niet onder controle. 10.000 bewoners zijn geëvacueerd. Zij mogen nog niet terugkeren voordat het gevaar is geweken. Bij de Haagse Hogeschool is er grote onrust tussen docenten en leidinggevenden. In 2 jaar tijd zijn er meer dan 100 meldingen bij de ombudsman van de school gedaan over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 20% minder nieuwbouwwoningen verkocht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is bewolkt en in het noordoosten is er kans op een bui. Maar vooral in het zuidwesten gaan we af en toe de zon zien. Het wordt vanmiddag langs de kust zo'n 20 graden en in het binnenland kan de thermometer oplopen naar 29. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het overwegend droog. In de avond gaat de wind liggen en zijn er flinke opklaringen in het hele land. De komende dagen houden we het droog en de zon laat zich steeds vaker zien. De maximumtemperaturen gaan flink omhoog, van aanvankelijk tussen de 20 en 25 graden morgen en woensdag naar tropische waarden vanaf donderdag. En daar horen dan aan het einde van de week weer wat onweersbuien bij aan het einde van de dag. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de regio rijdt het nog langzaam op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg heb je 10 minuten vertraging. En op de A2 een stukje verderop voor knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

ontdekt de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.

0: geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Britse luchtvaartbedrijf EasyJet wordt misschien overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Castle Lake. De Amerikanen bieden ruim 6 miljard euro voor de low-budget airline, vooral aantrekkelijk vanwege de start- en landingsrechten op de luchthavens van Milaan, Genève en Londen. EasyJet heeft ook een relatief nieuwe vloot met moderne vliegtuigen van Airbus. Het is nog niet zeker of het bod definitief wordt. Door strengere Europese wetgeving voor de haaienvangst worden er minder haaienvinnen geëxporteerd. Vorig jaar werd er in totaal toch nog altijd bijna 3 miljoen kilo aan vinnen naar China verkocht. Maar dat is een afname met 15%. Zo blijkt uit cijfers van het Europese Statistiekbureau. Er worden elk jaar naar schatting 1 miljoen haaien gevangen en zonder hun vinnen terug in zee gegooid waar ze sterven. Spanje is daarbij de koploper, zo meldt de Volkskrant. In Teheran is de begrafenisstoet van Ali Khamenei van start gegaan. In een naar verwachting 12 uur lang durende optocht wordt de lijkkist door de stad gedragen, gevolgd door een grote menigte. De zoon en opvolger van de door Israël en de VS gedode Iraanse opperleider Mojtaba Khamenei heeft zich nog altijd niet laten zien. Drie andere zoons hebben wel afscheid van hun vader genomen. Donderdag vindt de begrafenis plaats in de geboortestad van Khamenei, Mashhad. De bosbrand bij het Zuid-Franse Perpignan is nog altijd niet onder controle. 10.000 bewoners zijn geëvacueerd. Zij mogen nog niet terugkeren voordat het gevaar is geweken. De lagere temperaturen in de nacht en het afnemen van de wind hebben wel geholpen bij het blussen van de brand, aldus de autoriteiten. Er is al bijna 5.000 hectare natuur verwoest en er zijn tot nu toe 5 gewonden gevallen, waaronder een brandweerman. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijden nog langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg heb je 10 minuten vertraging. Een stukje verderop voor knooppunt Everdingen, daarbovenop ook weer 10 minuten extra. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel heb je een kwartier langer nodig. En op de A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Dan de A50 van Arnhem naar Os, ook 10 minuten vertraging tussen Knoppert Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live-optredens en dj's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse Kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Britse luchtvaartbedrijf EasyJet wordt misschien overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Castle Lake. Door strengere Europese wetgeving voor de haaienvangst worden er minder haaienvinnen geëxporteerd. Vorig jaar werd er in totaal toch nog altijd bijna 3 miljoen kilo aan vinnen naar China verkocht. Maar dat is een afname met 15%. In Teheran is de begrafenisstoet van Ali Khamenei van start gegaan. In een naar verwachting 12 uur lang durende optocht wordt de lijkkist door de stad gedragen, gevolgd door een grote menigte. De bosbrand bij het Zuid-Franse Perpignan is nog altijd niet onder controle. De geëvacueerde bewoners mogen nog niet naar hun huis terugkeren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt nog langzaam in de regio op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en knooppunt Everdingen heb je 20 minuten vertraging. Op de A2 richting Den Bosch bij Zaltbommel 5 minuten oponthoud. Dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de grens een kwartier vertraging. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum bij Afrit Arkel 5 minuten oponthoud. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergenmets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.

0: zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
0: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op CD.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 11 doden en 56 gewonden gevallen. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw een dringende oproep gedaan aan de VS en Europa om Patriot-raketten te leveren. Behalve een wooncomplex werden vannacht door Rusland ook andere burgerdoelen geraakt, zoals garages en een warenhuis. In sommige wijken van de Oekraïense hoofdstad viel de stroom uit. Er zijn 14 nieuwe verdachten in de grote kindermishandelingszaak rond een crash in de Indonesische stad Yogyakarta. De directeur van het kinderdagverblijf was al aangehouden. Er zijn nu 27 verdachten, waaronder verzorgers en een beveiliger. De politie trof bij een eerdere inval tientallen vastgebonden kinderen aan. Ouders zeggen dat hun kinderen met verwondingen thuis kwamen. De crash werkte zonder vergunning en nam meer kinderen aan dan het personeel aankon. Het Britse luchtvaartbedrijf EasyJet wordt misschien overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Castle Lake. De Amerikanen bieden ruim 6 miljard euro voor de low-budget airline, vooral aantrekkelijk vanwege de start- en landingsrechten op de luchthavens van Milaan, Genève en Londen. EasyJet heeft ook een relatief nieuwe vloot met moderne vliegtuigen van Airbus. Het is nog niet zeker of het bod definitief wordt. Door strengere Europese wetgeving voor de haaienvangst worden er minder haaienvinnen geëxporteerd. Vorig jaar werd er in totaal toch nog altijd bijna 3 miljoen kilo aan vinnen naar China verkocht. Maar dat is een afname met 15%. Zo blijkt uit cijfers van het Europese Statistiekbureau. Er worden elk jaar naar schatting 1 miljoen haaien gevangen en zonder hun vinnen terug in zee gegooid, waar ze sterven. Spanje is daarbij de koploper, zo meldt de Volkskrant. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht heb je tussen knooppunt Empel en Zaltbommel een kwartier vertraging. Dan A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de grens 20 minuten oponthoud. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum bij afrit Arkel 10 minuten vertraging. Dan de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 5 minuten vertraging. En tot slot op de N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen. Tussen de aansluiting met de N329 en Ewijk 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergenmets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 11 doden en 56 gewonden gevallen. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw een dringende oproep gedaan aan de VS en Europa om Patriot-raketten te leveren. Er zijn 14 nieuwe verdachten in de grote kindermishandelingszaak rond een crash in de Indonesische stad Yogyakarta. De politie trof bij een eerdere inval tientallen vastgebonden kinderen aan. Het Britse luchtvaartbedrijf EasyJet wordt misschien overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Castle Lake. Door strengere Europese wetgeving voor de haaienvangst worden er minder haaienvinnen geëxporteerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is half tot zwaar bewolkt en in het noordoosten is er nog kans op een bui. Vooral in het zuidwesten gaan we af en toe de zon zien en blijft het droog. Het wordt vanmiddag langs de kust zo'n 20 graden en in het binnenland kan de thermometer oplopen naar 29. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het overwegend droog. In de avond gaat de wind liggen en zijn er flinke opklaringen in het hele land. De komende dagen houden we het droog en de zon laat zich steeds vaker zien. De maximumtemperaturen gaan flink omhoog van aanvankelijk tussen de 20 en 25 graden morgen en woensdag naar tropische waarden vanaf donderdag. En daar horen dan aan het einde van de week weer wat onweersbuien bij aan het einde van de dag. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse Kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.

0: Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt die van plan waren een aanslag te plegen op een school in Hasselt, net over de Nederlandse grens. Dat meldt het Belgische parket. De politie kwam de jongeren op het spoor omdat ze in dezelfde chatgroep op TikTok zaten. In die groep werd gedreigd een aanval met chemische stoffen op de school en de directie uit te voeren en het pand in brand te steken. De 6 zullen worden voorgeleid bij de jeugdrechter. De adviesprijs voor een liter diesel is bijna terug op het oude niveau en is op sommige plekken gedaald tot onder de 2 euro. Bij grote tankstations aan de snelweg kost een liter nog 2,30 euro. En dat is de adviesprijs, maar die is al wel 50 cent minder dan in april. Diesel onder de 2 euro wordt her en der door prijsvechters als Tink en Macro aangeboden. Volgens United Consumers is het voor pomphouders een bewuste keuze om een 1 in hun prijs te hebben staan. Dat voelt voor klanten goedkoper. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 11 doden en 56 gewonden gevallen. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw een dringende oproep gedaan aan de Verenigde Staten en Europa om Patriot-raketten te leveren. Behalve een wooncomplex werden vannacht door Rusland ook andere burgerdoelen geraakt, zoals garages en een warenhuis. In sommige wijken van de Oekraïense hoofdstad viel de stroom uit. Er zijn 14 nieuwe verdachten in de grote kindermishandelingszaak rond een crash in de Indonesische stad Yogyakarta. De directeur van het kinderdagverblijf was al aangehouden. Er zijn nu 27 verdachten, waaronder verzorgers en een beveiliger. De politie trof bij een eerdere inval tientallen vastgebonden kinderen aan. Ouders zeggen dat hun kinderen met verwondingen thuis kwamen. De crash werkte zonder vergunning en nam meer kinderen aan dan het personeel aankon. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten. En er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles 10 minuten vertraging. Van de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg duurt er een half uur langer over. De rechte rijstrook is dicht en dat komt door schade aan het asfalt. Je kan omrijden via Arnhem over de A12, de A325 en de A15. Van de N50 Emmeloord richting Zwolle, bij knooppunt Hattemerbroek 20 minuten vertraging. En op de N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen, tussen de aansluiting met de N329 en Ewijk 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3:00 bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1:00 tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse Kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt die van plan waren een aanslag te plegen op een school in Hasselt, net over de Nederlandse grens. De adviesprijs voor een liter diesel is bijna terug op het oude niveau en is op sommige plekken gedaald tot onder de 2 euro. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 11 doden en 56 gewonden gevallen. En er zijn 14 nieuwe verdachten in de grote kindermishandelingszaak rond een crash in de Indonesische stad Yogyakarta. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 10 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles 20 minuten oponthoud. De A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is hier dicht en dat komt door schade aan het asfalt. Je kan omrijden via Arnhem over de A12, de A325 en de A15. En tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers, opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De twee jongens van 15 die gisterochtend om het leven kwamen bij een ongeluk in de gemeente Maashorst reden zonder toestemming in de auto van hun ouders, dat meldt Omroep Brabant. Ze zouden die nacht naar een feestje zijn geweest en op de terugweg reden ze tegen een boom aan de Boekelse dijk in het dorpje Zeeland. Al snel bleek dat ze allebei waren omgekomen. De twee zaten op school in Veghel. Daar zijn vandaag slachtofferhulp en de GGD aanwezig om leerlingen te steunen. In een gevangenis in Sri Lanka is een opstand uitgebroken waarbij tot nu toe 25 mensen om het leven zijn gekomen. 100 mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn zowel medewerkers als gevangenen. De rellen begonnen gisterochtend lokale tijd. Politie en cipiers hebben de controle over de gevangenis nog niet helemaal terug. De gevangenis ligt in Negombo, zo'n 35 kilometer ten noorden van de hoofdstad Colombo. Wat de aanleiding voor de opstand is, is nog niet bekend. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt die van plan waren een aanslag te plegen op een school in Hasselt, net over de Nederlandse grens. Dat meldt het Belgische parket. De politie kwam de jongeren op het spoor omdat ze in dezelfde chatgroep op TikTok zaten. In die groep werd gedreigd een aanval met chemische stoffen op de school en de directie uit te voeren en het pand in brand te steken. De 6 zullen worden voorgeleid bij de jeugdrechter. De adviesprijs voor een

0: De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens 3 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. Een kwartier vertraging, 20 minuten op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg, 11 kilometer file. Door gaat in de weg en er staat een file op de N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen. Bij Ewijk 4 kilometer. N322 tussen Ewijk en de N329, 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergenmets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live-optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.
2: Sta ik alleen in de kou? Kies er zelf gewoon maar het gaat ten koste van uren dat ik ben.

0: Denk je dat ik tijd heb? Denk je dat er tijd is? Denk je dat ik tijd heb?
1: Nu sta ik alleen in de kou. Kies het zelf gemaakt, maar het gaat ten koste van uren dat ik ben met jullie allemaal. Maar weet dat ik er

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De twee jongens van 15 die gisterochtend om het leven kwamen bij een ongeluk in de gemeente Maashorst reden zonder toestemming in de auto van hun ouders, dat meldt Omroep Brabant. In een gevangenis in Sri Lanka is een opstand uitgebroken waarbij tot nu toe 25 mensen om het leven zijn gekomen. 100 mensen raakten gewond. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt die van plan waren een aanslag te plegen op een school in Hasselt, net over de Nederlandse grens. En de adviesprijs voor een liter diesel is bijna terug op het oude niveau en is op sommige plekken gedaald tot onder de 2 euro. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanmiddag laat de zon zich op steeds meer plekken zien en de maximumtemperaturen liggen tussen de 20 graden in het noorden en 29 in het zuidoosten van het land. En er staat een matige westenwind. Vanavond is het zonnig en droog en het waait nauwelijks. Alleen in het noordelijk kustgebied staat een vrij krachtige westenwind. In de nacht is het droog en de temperatuur daalt dan naar 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog. Alleen in het noorden is er bewolking waar wat motregen uit kan vallen. Het wordt 's middags 19 graden op de Wadden en 27 in het zuidoosten en er staat een matige noordwestenwind. De dagen erna blijft het zonnig en droog en vanaf donderdag wordt het warm met in het zuiden temperaturen boven de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles een kwartier vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein, 20 minuten oponthoud. Het asfalt is daar kapot. En op de N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen, tussen de aansluiting met de N329 en Ewijk een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live-optredens en dj's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur, Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na bijna 20 jaar ontbindt Hamas het bestuur in de Gazastrook. Dit maakt de komst van een nieuw bestuur mogelijk, zoals staat in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. Nu komt er het Palestijnse comité NCAG, dat door Amerika samengesteld is als overgangsbestuur om het gebied te herbouwen en besturen. De ontbinding is een grote stap voor Hamas, dat sinds 2007 over de Gazastrook regeerde. In Teheran hebben miljoenen Iraniërs meegelopen met de begrafenisstoet van de opperste leider Ali Khamenei. Het gaat om de grootste opkomst tot nu toe in een week vol afscheidsrituelen. De kisten met Khamenei en 4 familieleden werden in een vrachtwagen door de stad gereden. De uitvaart duurt tot en met donderdag en veel Iraanse leiders hebben zich laten zien. Grote afwezige was Mojtaba Khamenei, zijn zoon en nieuwe Ayatollah. Sinds zijn benoeming is hij niet in het openbaar gezien. De twee jongens van 15 die gisterochtend om het leven kwamen bij een ongeluk in de gemeente Maashorst reden zonder toestemming in de auto van hun ouders. Dat

0: Gisterochtend lokale tijd. Politie en cipiers hebben de controle over de gevangenis nog niet helemaal terug. De gevangenis ligt in Negombo, zo'n 35 kilometer ten noorden van de hoofdstad Colombo. Wat de aanleiding voor de opstand is, is nog niet bekend. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien. En de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten. En er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel een kwartier vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles een kwartier oponthoud. De A15 Nijmegen richting Gorkum bij afrit Arkel 10 minuten vertraging. Dan de A50 Arnhem richting Os bij knooppunt Valburg 10 minuten extra reistijd. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein heb je een kwartier vertraging doordat het wegdek kapot is. En tot zover de ANWB.

0: ontdekt de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live-optredens en dj's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse Kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Na bijna 20 jaar ontbindt Hamas het bestuur in de Gazastrook. Dit maakt de komst van een nieuw bestuur mogelijk, zoals staat in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. In Teheran hebben miljoenen Iraniërs meegelopen met de begrafenisstoet van de opperste leider Ali Khamenei. De twee jongens van 15 die gisterochtend om het leven kwamen bij een ongeluk in de gemeente Maashorst reden zonder toestemming in de auto van hun ouders, dat meldt Omroep Brabant. En in een gevangenis in Sri Lanka is een opstand uitgebroken waarbij tot nu toe 25 mensen om het leven zijn gekomen. 100 mensen raakten gewond. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

ontdekt de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur... bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergenmets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.

0: iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het escalerende geweld in Soedan wordt veroordeeld door de Mensenrechtenraad van de VN en die gaat mogelijke misstanden van de paramilitaire Rapid Support Forces onderzoeken. Groot-Brittannië heeft bij de Raad een melding gedaan van wreedheden bij de belegering van El Obeid. Volgens de Britse ambassadeur lijken die op oorlogsmisdaden en hij vindt dat deze zich niet mogen herhalen. Er wordt melding gemaakt van onder andere ontvoeringen, marteling en executies zonder proces. Winkelketen Wibra heeft het afgelopen jaar 63 nieuwe filialen geopend en zag de omzet met meer dan 25% stijgen tot 362 miljoen euro. Een record. In totaal zijn er in ons land nu 360 winkels. In België 71 en 2 in Frankrijk. Topman Bas Duizend van Wibra zegt dat er de afgelopen jaren bewust geïnvesteerd is in het assortiment, de winkels en de organisatie. Ook is er een nieuw distributiecentrum in Apeldoorn, waarmee het bedrijf de logistieke capaciteit heeft om verder te groeien. Na bijna 20 jaar ontbindt Hamas het bestuur in de Gazastrook. Dit maakt de komst van een nieuw bestuur mogelijk, zoals staat in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. Nu komt er het Palestijnse comité NCAG, dat door Amerika samengesteld is als overgangsbestuur om het gebied te herbouwen en besturen. De ontbinding is een grote stap voor Hamas, dat sinds 2007 over de Gazastrook regeerde. In Teheran hebben miljoenen Iraniërs meegelopen met de begrafenisstoet van de opperste leider

0: De Neumarkt in Kleef verandert op 16 juli van 4 tot 10 uur in een sfeervolle ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, verfrissende drankjes en gerechten van diverse standhouders. De Feierabendmarkt biedt de perfecte gelegenheid om samen met vrienden, familie of collega's de dag ontspannen af te sluiten. De sfeer, muziek en culinaire verrassingen maken elke editie tot een aantrekkelijke zomeravond. De toegang is gratis. Voor het repareren van defecte spullen kun je op 25 juli terecht bij Repaircafé De Groene Vos in Arnhem. Tussen 12:30 en 1 uur staan enthousiaste vrijwilligers klaar om je te helpen met het herstellen van kleine huishoudelijke apparaten. De reparatie wordt gratis uitgevoerd. De Groene Vos is gevestigd aan de Nieuwe Hommel aan de Witstraat in Arnhem. Boogie Nights keert deze zomer terug op de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem. Op vrijdag 31 juli staat vanaf 4 uur het park in het teken van disco, dance classics en guilty pleasures. De bekende Boogie Nights DJ's draaien de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van foodtrucks, karaoke, spelletjes en nostalgische videoclips op een groot scherm. De bosrijke omgeving van Park Sonsbeek zorgt voor een unieke festivalsfeer. Het evenement is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie op sonsbeekagenda.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het escalerende geweld in Soedan wordt veroordeeld door de Mensenrechtenraad van de VN en die gaat mogelijke misstanden van de paramilitaire Rapid Support Forces onderzoeken. Winkelketen Vibra heeft het afgelopen jaar 63 nieuwe filialen geopend en zag de omzet met meer dan 25% stijgen tot 362 miljoen euro, een record. Na bijna 20 jaar ontbindt Hamas het bestuur in de Gazastrook. Dit maakt de komst van een nieuw bestuur mogelijk, zoals staat in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. En in Teheran hebben miljoenen Iraniërs meegelopen met de begrafenisstoet van de opperste leider Ali Khamenei. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanmiddag laat de zon zich op steeds meer plekken zien en de maximumtemperaturen liggen tussen de 20 graden in het noorden en 29 in het zuidoosten van het land. En er staat een matige westenwind. Vanavond is het zonnig en droog en het waait nauwelijks. Alleen in het noordelijk kustgebied staat een vrij krachtige westenwind. In de nacht is het droog en de temperatuur daalt dan naar 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog. Alleen in het noorden is er bewolking waar wat motregen uit kan vallen. Het wordt 's middags 19 graden op de Wadden en 27 in het zuidoosten en er staat een matige noordwestenwind. De dagen erna blijft het zonnig en droog en vanaf donderdag wordt het warm met in het zuiden temperaturen boven de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 60 kilometer file in onze regio. Files met de meeste vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel een kwartier. Kwartiertje op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer file door de grenscontroles. Op de A50 Arnhem-Zwolle bij Apeldoorn-Noord. 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij Ravenstein is het wegdek erg slecht. Daardoor 11 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en egelendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerden staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar Beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerden is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.

0: benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen naar Zuid-Frankrijk om te helpen de natuurbranden te bestrijden in het kader van het Europese systeem voor bosbrandbestrijding. De toestellen komen vandaag nog aan vanuit Cyprus en Zweden en zullen de brandweer bij Perpignan gaan versterken. Ook in Portugal woeden flinke bosbranden. Dat land krijgt extra hulp van Spanje en Italië in de vorm van 45 voertuigen en 3 blusvliegtuigen. Ook is een onbekend aantal brandweerlieden uit 14 Europese landen preventief afgereisd naar risicogebieden. Koningsdag wordt door de koninklijke familie volgend jaar gevierd in Lelystad. En dat is extra bijzonder omdat koning Willem-Alexander dan 60 jaar wordt. Het is 20 jaar geleden dat de koninklijke familie de verjaardag van het staatshoofd in Flevoland vierde. In 2006 deed koningin Beatrix dat in Zeewolde en Almere. Na volgend jaar is er nog één provincie waar Willem-Alexander Koningsdag nog niet heeft gevierd. En dat is Zeeland. Het escalerende geweld in Soedan wordt veroordeeld door de Mensenrechtenraad van de VN en die gaat mogelijke misstanden van de paramilitaire Rapid Support Forces onderzoeken. Groot-Brittannië heeft bij de raad een melding gedaan van wreedheden bij de belegering van El Obeid. Volgens de Britse ambassadeur lijken die op oorlogsmisdaden en hij vindt dat deze zich niet mogen herhalen. Er wordt melding gemaakt van onder andere ontvoeringen, marteling en executies zonder proces. Winkelketen Wibra heeft het afgelopen jaar 63 nieuwe filialen geopend en zag de omzet met meer dan 25% stijgen tot 362 miljoen euro. Een record. In totaal zijn er in ons land nu 360 winkels. In België 71 en 2 in Frankrijk.

files met de meeste vertragingen staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel een kwartier extra reistijd. De A15 op de Dam richting Nijmegen. Voor Leerdam ook een kwartier oponthoud. 20 minuten vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein is het asfalt in slechte toestand. Er staat een snelheidsbeperking aan de gang. Zoals gezegd 20 minuten vertraging. En de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeer.

Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elten, net over de grens bij Elten. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elten in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen naar Zuid-Frankrijk om te helpen de natuurbranden te bestrijden. Koningsdag wordt door de koninklijke familie volgend jaar gevierd in Lelystad. En dat is extra bijzonder omdat koning Willem-Alexander dan 60 jaar wordt. Het escalerende geweld in Soedan wordt veroordeeld door de Mensenrechtenraad van de VN. En die gaat mogelijke misstanden van de paramilitaire Rapid Support Forces onderzoeken. Winkelketen Vibra heeft het afgelopen jaar 63 nieuwe filialen geopend en zag de omzet met meer dan 25% stijgen tot 362 miljoen euro. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg in Gelderland. Er staat al zo'n 120 kilometer file ook. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel bijna 20 minuten vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Wadenooijen. 20 minuten oponthoud ook. Een kwartier vertraging hebben we op de A50 van Arnhem naar Os. Bij Ravenstein is het wegdek in slechte toestand. Zoals gezegd, dat kost je een kwartier. En tenslotte de N325 Knopend Velpenbroek richting Nijmegen. Voor Westervoort 6 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Hoor als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor styling is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct-reclame.nl.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft de olieraffinaderij in het Russische Omsk aangevallen en daarbij zou brand zijn uitgebroken. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens en de raffinaderij is de grootste van Rusland. Eerder vandaag maakte Kiev al bekend schade te hebben toegebracht aan een raffinaderij in Jaroslav. Ook dat is een grote raffinaderij. Door de Oekraïnse aanvallen is er een groot brandstoftekort in Rusland. Eerst in de regio's, maar ook in Moskou zijn tekorten aan de pomp. Minister Van Essen van Natuur wil de weidevogel grutto behoeden voor uitsterven door in 7 provincies 35 gebieden van in totaal 35.000 hectare optimaal voor het dier in te richten. Meer dan 80% van de populatie in Noordwest-Europa van de grutto leeft in Nederland, maar het aantal is de afgelopen decennia flink afgenomen. De overheid en provincies hebben vandaag hun handtekeningen onder de plannen gezet. In Friesland komen 18 van de 35 leefgebieden. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen naar Zuid-Frankrijk om te helpen de natuurbranden te bestrijden in het kader van het Europese systeem voor bosbrandbestrijding. De toestellen komen vandaag nog aan vanuit Cyprus en Zweden en zullen de brandweer bij Perpignan gaan versterken. Ook in Portugal woeden flinke bosbranden. Dat land krijgt extra hulp van Spanje en Italië in de vorm van 45 voertuigen en 3 blusvliegtuigen. Koningsdag wordt door de koninklijke familie volgend jaar gevierd in Lelystad. En dat is extra bijzonder omdat koning Willem-Alexander dan 60 jaar wordt. Het is 20 jaar geleden dat de koninklijke familie de verjaardag van het staatshoofd in Flevoland vierde. In 2006 deed koningin Beatrix dat in Zeewolde en Almere. Na volgend jaar is er nog 1 provincie waar Willem-Alexander Koningsdag nog niet heeft gevierd. En dat is Zeeland. En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog en het waait nauwelijks. Alleen in het noordelijk kustgebied staat een vrij krachtige westenwind. In de nacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Morgen zonnig en bijna overal droog en dan wordt het 19 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is hartstikke druk deze avondspits in Gelderland en omgeving. Er staat ruim 160 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A2 Eindhoven-Utrecht voor Waardenburg bijna 20 minuten vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel ook nog eens 20 minuten oponthoud en er staat daar 11 kilometer file. A50 dan Arnhem richting Oss bij Ravenstein is het asfalt in slechte toestand. Er staat 11 kilometer file met 20 minuten vertraging ook. En tot zover de ANWB

De culturele zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de culturele zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de culturele zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agenda.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne heeft de olieraffinaderij in het Russische Omsk aangevallen en daarbij zou brand zijn uitgebroken. Minister Van Essen van Natuur wil de weidevogel Grutto behoeden voor uitsterven door in 7 provincies 35 gebieden van in totaal 35.000 hectare optimaal voor het dier in te richten. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen naar Zuid-Frankrijk om te helpen de natuurbranden te bestrijden. En Koningsdag wordt door de koninklijke familie volgend jaar gevierd in Lelystad. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het is op veel plaatsen helder en het blijft overal droog bij een matige in het noordoostelijk kustgebied eerst vrij krachtige westenwind. Vannacht blijft het droog bij zo'n 15 graden in het noordoosten tot mogelijk 19 in het zuiden en er waait een zwakke tot matige westenwind. De ochtend begint droog met zonnige perioden. Ook 's middags is er regelmatig zon met in het noorden meer bewolking en af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden in het Waddengebied tot 27 in het zuidoosten. En er waait morgenmiddag een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Morgenavond blijft het droog met bewolking in het noorden. Namorgen houden we droog en zonnig weer met op woensdag temperaturen tussen de 22 en 28 graden. En daarna wordt het zomers tot tropisch warm. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt erg druk in onze regio. De meeste vertraging zien we nu op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor Waardenburg bijna 18 kilometer file rijden met een half uur op onthoud. 20 minuten vertraging heb je op de A28 van Utrecht naar Zwolle. De hoogte van Nijkerk staat 11 kilometer file. A50 Arnhem richting Os bij knooppunt Valburg bijna 3 kwartier extra reistijd. En tenslotte valt op de N301 Barneveld richting Almere. Voor de aansluiting met de N704 staat 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er komen 10 gemeenten onder verscherpt toezicht omdat ze te weinig asielopvang regelen. Asielminister Van den Brink grijpt nu in omdat de gemeenten zich volgens hem niet aan de spreidingswet houden. Hij wil dat ze nu afspraken maken over de komst van een asielzoekerscentrum. Anders kan het kabinet uiteindelijk zelf opvanglocaties aanwijzen in die gemeenten. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, het Limburgse Bergen, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Het Amerikaanse techbedrijf Microsoft schrapt wereldwijd 6400 banen. De grootste klap valt bij gamingdivisie Xbox, waar in totaal 3200 banen verdwijnen. De helft van het totaal aantal te schrappen jobs. Volgens Microsoft groeit die tak minder hard dan verwacht. Het bedrijf zegt dat uitgebreide reorganisatie nodig is om zich aan te passen aan de snelle veranderingen in de technologiesector. Vandaag worden er per direct 4800 banen geschrapt. Dat is 2,1% van het totale personeelsbestand van Microsoft. Oekraïne heeft de olieraffinaderij in het Russische Omsk aangevallen en daarbij zou ook brand zijn uitgebroken. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens en de raffinaderij is de grootste van Rusland. Eerder vandaag maakte Kiev al bekend schade te hebben toegebracht aan een raffinaderij in Jaroslav. Ook dat is een grote raffinaderij. Door de Oekraïnse aanvallen is er een groot brandstoftekort in Rusland. Eerst in de regio's, maar ook in Moskou zijn nu tekorten aan de pomp. En de stroomstof.

0: 14 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de spits lijkt ook in Gelderland voorbij. Maar daar merk je op de weg nog niet al te veel van. Want er staan nog steeds op diverse plekken lange files. Zoals om te beginnen de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor Waardenburg zo'n half uur oponthoud. A28 Groningen-Amersfoort. Bij de IJsselbrug is een ongeluk gebeurd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Er is maar één rijstrook open. De vertraging is 3 kwartier. A50 Arnhem richting Oss. Voor Knoopend Valburg een half uur vertraging. En dan is het ook nog eens behoorlijk een opvallend druk op de N225 Rhenen richting Oosterbeek. Voor de aansluiting met de A50 bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Woon je in Bemmel en lijkt het je leuk om andere plaatsgenoten te ontmoeten? Kom dan langs op 4 augustus bij het koffieuurtje. De mogelijkheid bestaat om met elkaar over van alles en nog wat bij te praten, terwijl je geniet van een kopje koffie of thee. Het koffieuurtje vindt plaats in de Kinkel aan de Van Ammestraat in Bemmel. Ontdek iedere zaterdag de Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar oude gevels en middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 2:30 bij het VVV-kantoor aan de Koelpoortstraat in Doesburg. Liefhebbers van countrymuziek kunnen hun hart ophalen tijdens het Spikker Country Festival in Zevenaar. Het festival is van 7 tot en met 9 augustus en staat helemaal in het teken van gezellige countryklanken en live muziek. Bezoekers kunnen genieten van optredens van diverse artiesten en bands, afgewisseld met dans en entertainment in Amerikaanse stijl. Het Spikker Country Festival is een sfeervol evenement voor jong en oud en brengt een stukje Nashville naar de Liemers. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Er komen 10 gemeenten onder verscherpt toezicht omdat ze te weinig asielopvang regelen. Asielminister Van den Brink grijpt nu in omdat de gemeenten zich volgens hem niet aan de spreidingswet houden. Het Amerikaanse techbedrijf Microsoft schrapt wereldwijd 6400 banen. De grootste klap valt bij gamingdivisie Xbox, waar in totaal 3200 banen verdwijnen. Oekraïne heeft de olieraffinaderij in het Russische Omsk aangevallen en daarbij zou ook brand zijn uitgebroken. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens en de raffinaderij is de grootste van Rusland. En de stroomstoring bij zo'n 18.000 klanten in de regio Tilburg van gisteren werd veroorzaakt door een foutieve meting. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files nog in Gelderland, de meeste vertraging op de A2 om te beginnen. Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg nog 20 minuten op onthoud. A28 Groningen-Amersfoort, daar gebeurde tijdens een spits een ongeluk bij de IJsselbrug. Inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij, maar er staat nog altijd 8 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En de N225 valt op Renen richting Oosterbeek. Voor de aansluiting met de A50 staat 2 kilometer met ruim een half uur op onthoud ook hier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

0: Monster Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Nederlandse coronavaccinatie kwam traag op gang doordat er geen alternatief plan klaar lag. Dat bleek vandaag tijdens de parlementaire enquête over de coronacrisis. Volgens oud-RIVM-directeur Van Delden zette Nederland te lang in op vaccineren via huisartsen en op het AstraZeneca-vaccin. Daardoor werd pas later overgeschakeld op grootschalige priklocaties van de GGD. Oud-topambtenaar Sonnema zei liever de coronamaatregelen nog langer te willen vasthouden vanwege de Delta-variant. De Duitse regering heeft de begroting voor volgend jaar goedgekeurd met fors hogere uitgaven aan defensie. Berlijn wil 110 miljard euro investeren in defensie, waarvan een deel bestemd is voor steun aan Oekraïne. De plannen gaan ook uit van nieuwe leningen en het inzetten van een deel van het klimaatfonds om begrotingstekorten op te vangen. De Duitse begroting stuit nu al op kritiek vanwege de oplopende staatsschuld en de verschuiving van klimaatgeld. In het najaar wordt erover gestemd. Er komen 10 gemeenten onder verscherpt toezicht omdat ze te weinig asielopvang regelen. Asielminister Van den Brink grijpt nu in omdat de gemeenten zich volgens hem niet aan de spreidingswet houden. Hij wil dat ze nu afspraken maken over de komst van een asielzoekerscentrum. Anders kan het kabinet uiteindelijk zelf opvanglocaties aanwijzen in die gemeenten. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, het Limburgse Bergen, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. En Reza Pahlavi noemt zijn gesprek dat hij had met Tweede Kamerleden positief. De komst van de zoon van de laatste sjah van Iran leidde vooraf tot veel discussie, omdat niet iedereen hem ziet als vertegenwoordiger van de Iraanse oppositie. Een deel van het overleg vond achter gesloten deuren plaats. Pahlavi pleitte na afloop voor herstel van het internet in Iran, zodat de oppositie zich beter kan organiseren in het verzet tegen de machthebbers. Verder beantwoordde hij nauwelijks vragen van journalisten. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files nemen af ook in Gelderland. Wat nog opvalt is de A28 Groningen-Amersfoort. Bij de IJsselbrug gebeurde een ongeluk. De weg is alweer even vrij, maar je hebt nog wel zo'n kleine 10 minuten vertraging. En de N233 is druk van Veenendaal naar Kesteren. Voor Kesteren nog 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.

Duiven, maar ook Westervoort en Zevenaar. De pennenstreek is vandaag van Truus van der Woude. En Tristan Scholten spreekt zo dadelijk met Wim Verbiezen. De maandelijkse update van wat er allemaal te doen is in het toeristisch informatiepunt Het Gelders Eiland, maar vooral ook daarbuiten. U kunt deze maand bijvoorbeeld meedoen aan een aantal wandelingen in deze regio. In het tweede uur dan hoort u nogmaals Hanneke Spaans, een opgenomen interview eerder met onze collega Maria Twiegink over het Voedselbos. En dat is nog steeds actueel. Verder in het tweede uur cabaret en de infotheek met de berichten hier uit deze regio. Maar laten we eerst dus een stukje muziek gaan luisteren. Rocket, Robbie Williams met Tony Lommie.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: De Gast van de Week, dat is vandaag een duo. Hanneke Spaans en Peter Mekkink, voorzitter en secretaris van de Stichting Milieuvrienden Duiven. En binnenkort wordt dat, als het goed is, Stichting Milieuvrienden De Liemers. Van harte welkom allebei.
2: Dank u wel.
1: Laten we eerst eens even kennis maken met die Stichting Milieuvrienden. Wat houdt dat in, mevrouw Spaans?
2: De Stichting Milieuvrienden De Liemers die is bezig met eigenlijk alle natuur. Maar eigenlijk, het staat altijd in het teken van de gezondheid en het welzijn, het woon- en leefklimaat van de inwoners van de Liemers.
1: En u zegt de natuur, gaat het dan om vooral dat jullie je richten op het groen in de natuur? Of?
2: Niet alleen op het groen. Natuur, landschap, cultuur, historische waarden vinden we ook belangrijk. Flora, fauna, de kwaliteit van het milieu. En eigenlijk ook de goede ruimtelijke ordening. Dus dat is een belangrijk doel inderdaad. Dus vandaar dat we ook betrokken zijn bij het bedrijventerrein. En bij inrichten van nieuwe gebieden voor bewoning of voor natuur.
1: Ja, en jullie zijn dan betrokken bij bepaalde besluitvorming? Of jullie geven adviezen of kritiek op plannen? Of?
2: Nou, we zijn voornamelijk een lobbyclub, zou ik maar zeggen. En ja, wij kunnen zelf geen besluiten nemen. Wij zijn een stichting met vrijwilligers.
1: Ja.
2: Maar we worden wel heel vaak...

0: vaak door de gemeente onder andere gevraagd om mee te denken in klankbordgroepen. En daar zijn we ook heel actief in. Maar we kunnen ook ongevraagd advies geven aan de gemeente of aan bedrijven. Dus dat.
1: Ja, en hier en daar misschien wat bijsturen ook.
0: Ja.
1: In de plannen.
0: Ja.
1: Jullie bestaan sinds 1988, dus dat is al bijna 40 jaar eigenlijk. Was er een speciale aanleiding om de Milieuvrienden op te richten?
2: De aanleiding, wij waren er allebei toen nog niet bij betrokken, maar wel snel daarna.
1: Mm-hmm.
2: Wat speelde toen, dat was de bult van Putman.
1: De vuilnisbelt, bij Duiven.
2: Enorme vervuiling, alles werd daar aan toegebracht, veel chemisch afval. En dat lekte uit naar het grondwater.
1: Oh ja.
2: En daar hebben wij al heel vroeg stadium samen met Westervoort actie tegen gevoerd. Met gevolg dat daar natuurlijk, want het is een zaak van de provincie, hè, provincie mm-hmm. Gelderland. En die gaan daarover. En die zijn dus onderzoeken gestart. Verschillende ingenieursbureaus hebben daaraan onderzoek gedaan. En uiteindelijk is dat uitgedraaid op een soort van sanering. Waarbij het grondwater dus ook wel constant gemonitord wordt. Inmiddels is de bult van Putman aangekocht of overgedragen aan Natuurmonumenten.
1: Mm-hmm.
2: En die heeft daar, in de deklaag, want het is afgedekt, heeft daar een soort van natuurontwikkeling laten plaatsvinden.
1: Ja, want dat is die kunstmatige heuvel met dat hert bovenop, hè? Waar je ook.
2: Klopt.
1: Nee, niet met het hert?
0: Nee, want het is aan deze kant van de IJssel.
1: Oh, oké, dan heb ik de verkeerde voor mijn neus. Maar het is inderdaad een kunstmatige heuvel die er nu niet meer zo goor uitziet, om het zo te zeggen.
2: En een volgend belangrijk item was de dioxinevervuiling van de AVR, van de verbrandingsoven. En daar werden schapen gewoon, die gingen gewoon dood. Dus En koeien die fraten dat gras meteen achter die verbrandingsoven. En het gevolg daarvan is dat we dus dat samen met de Gelderse Milieufederatie hebben uitgezocht. En daarna zijn er allerlei wassers in die schoorsteen gekomen. Dus die rook, die afvoer van die verbrandingsoven dus zuiveren.
1: Ja. Dus de vervuiling is er, maar u heeft het dan zodanig bijgestuurd eigenlijk dat het beter is voor mens en milieu.
2: Ja, en het wordt wel gemonitord hoor, door de provincie constant hoor. Dat doen ze heel steeksproefsgewijs.
1: Ja.
2: Dus daar krijgen wij ook altijd de resultaten van. Maar dat is nou wel redelijk op orde.
1: Ja, oké, goed om te horen.
0: En datzelfde geldt eigenlijk voor de AVR. Die vangen nu ook 99,7% van hun afvalstoffen af. En met hun hebben we dus ook ieder jaar een overleg. Zo van, hoe gaat het met de milieumaatregelen? Mm-hmm. En zij zijn ook heel open over de monitoring die ze doen over de uitstoot.
1: Ja. Jullie zijn dan ooit in 1988 begonnen met deze ideeën eigenlijk. Hè? Zijn er in de loop van de jaren nieuwe speerpunten bijgekomen dat u zegt van daar concentreren we ons eigenlijk vooral op?
2: Als je het over de laatste jaren hebt, dan de speerpunten die worden eigenlijk aangedragen door de gemeente. Want die hebben dus in het kader van die participatiewet de verplichting om voor elk project wat ze opstarten een werkgroep of een klankbordgroep in te stellen.
1: Mm-hmm.
2: En daarin praten wij dus mee. Dat vooral. Dus eigenlijk alles wat zich speelt in de gemeente Duiven nu nog, daar zitten wij in.
1: Ja.
2: En dat zijn woninguitbreidingen, dat zijn bedrijventerreinen. Vooral.
1: Ja, en misschien kan ik er ook eentje aandragen, de A15. Daar zijn jullie ook actief bij betrokken geweest, hè?
0: Ja, zeer. En zelfs in het jaarverslag van 1990 wordt het al genoemd. Maar sinds 2006 is het eigenlijk heel actueel geworden. En we zijn vrij snel daarbij betrokken geraakt.
1: Mm-hmm.
0: Onder andere lid geworden van bewonersoverleg Groeze A15. Maar later hebben we dus eigenlijk alle organisaties in de omgeving bij elkaar geroepen. En daar hebben we op een gegeven moment een hele periode, 2 of 3 maandelijks overleg mee gehad. En wat uiteindelijk ook uitmondde dat er regelmatig overleg kwam met zowel de gemeente als Rijkswaterstaat. En ja, daardoor die gesprekken van alle bewoners en milieuorganisaties zijn er aardig wat zaken aangepast zodanig dat dat beter zou zijn voor mensen en natuur in deze omgeving. Want de focus van Rijkswaterstaat was de uitgangspunt voor hun was de auto's. En wij vonden van ja, maar moest luisteren, er wonen hier mensen. En wij vonden het belangrijk dat de mens, de bewoners ook als uitgangspunt werd genomen.
1: Zeker. En kunt u eens één zo'n aanpassing noemen die door jullie interventie eigenlijk gelukt is?
0: Heel veel maatregelen op het gebied van het geluid en verlichting. Mm-hmm. Verlichting onder andere op de brug, daar komt geen verlichting om de verstoring van de natuur tegen te gaan. Er zijn heel veel stukken waar een zichtwal langskomt die ook een geluidsdempend effect heeft.
1: En, natuurlijke wal ook? Of hè? Een natuurlijke wal door middel van bomen, struiken?
0: Ja, nee, een aardewal van 2 meter hoog.
1: Ja.
0: En we hebben pas geleden voor elkaar gekregen dat daar ook een hele groenstrook komt. En dat heeft vooral nog een enigszins geluiddempend effect. Mm-hmm. Maar vooral ook een visueel effect.
1: Ja.
0: Want er is een groot deel van het dorp die rechtstreeks op de snelweg daar uitkijkt en de geluid daar van binnen krijgt. En daarvoor inderdaad is dat natuurlijk wel een goede maatregel. Wat we ook voor elkaar gekregen hebben is dat er op een stuk waar het de weg naar beneden gaat en waar je wat weinig ruimte hebt om allerlei grote dingen te doen, is dat daar een vangrail komt die ervoor zorgt dat met een platen daaronder die het geluid absorbeert bij de bron.
1: Mm-hmm.
0: Dat is inderdaad iets wat we vooral in dialoog en onderhandelen zelfs met de Rijkswaterstaat en Gelre Groen voor elkaar gekregen hebben. Ja, zij wilden graag vooruit. En er liep nog een beroep bij de Raad van State tegen het brugcomplex met een aantal zaken waar geluid een belangrijk onderdeel was.
1: Mm-hmm.
0: Door te onderhandelen met hun van ja, als wij beroep intrekken, wat krijgen we ervoor terug? Nou, daarvoor hebben we een aantal van die maatregelen ook teruggekregen. Dus dat zijn.
1: De A15 konden jullie natuurlijk niet tegenhouden. Maar ja, je kunt het dan hier en daar wel bijstellen, aanpassen, de pijn verzachten, om het zo te zeggen.
0: Ja.
1: Hè, waardoor wat u zegt, de mens moet ook nog een leefbare omgeving houden.
0: Ja.
1: Dat meer mogelijk is.
0: En er is natuurlijk heel lang een vertraging geweest vanwege de stikstofuitspraken.
1: Ja.
0: En ja, dat is een van de dingen waar wij gewoon heel erg intensief ook mee bezig geweest zijn. Samen met Natuur en Milieu Gelderland.
1: Mm-hmm.
0: Waar we de experts gevonden hebben. Die inderdaad de goede argumenten naar de Raad van State kon brengen. Ja, het heeft helaas niet tot resultaat geleid dat het niet doorgaat, maar dat de aandacht daarvoor er wel geweest is.
1: Ja, ja. Precies. En kunnen jullie toch het een en ander bijsturen, hè?
0: Ja, en het was niet alleen, want er is ook een stichting geweest die heel veel belanghebbenden bij elkaar verzameld heeft. En die hebben er ook voor gezorgd dat er de goede mensen op de plek kwamen bij de Raad van State. En dat was natuurlijk ook heel erg belangrijk.
1: Ja, ja. Als ik het zo hoor, dan zijn jullie vooral een lobbygroep. Hè? Niet zozeer van we steken de handen uit de mouwen of we gaan in de grond zitten vroeten, om het zo te zeggen. Dat doen natuurlijk ook wel sommige milieugroepen. Maar jullie zijn vooral een soort denktank, als ik het zo mag invullen.
2: Ja, maar we zijn ook een beetje luizende pels, hoor. Want neem nou bijvoorbeeld de A15 en de Betuwelijn. Daarvan zeg je, nou, dat ligt daar, die Betuwelijn die ligt er, dus dat zal allemaal goed gaan. Maar dat is dus niet goed gegaan. Hè? En wij kregen dus een tip van een bewoner. Die zei van, hier wordt van alles geloosd. En dat wordt zo in de grond gebracht. En ik vertrouw het niet. En ze hebben het uitgezocht. En toen bleek dus dat die in die tunnel zit een sprenkelinstallatie. En die wordt af en toe beproefd. En dat afvalwater, dat werd zo geloosd op het oppervlaktewater. En we weten inmiddels dat afvalwater van die sprenkelinstallaties, er zit boorden vol met PFAS.
1: Oh ja.
2: En dus dat kwam allemaal in het oppervlaktewater. Mm-hmm. Daar kwam ProRail natuurlijk ook achter. En toen hebben ze gedacht, weet je wat, we laten het gewoon bezinken in een veldje daar vlakbij. En dan zijn we er ook vanaf. Maar ja, dat lost natuurlijk niet op, want er komen daar te zitten. En toen hebben ze gedacht van, weet je wat, dan slaan we het op in een grote tank. We hebben een tank neergezet en die wordt regelmatig geleegd. Maar ja, die bewoner die zei van, ja hoor eens, het heeft tijdenlang daar in die grond hebben ze het in laten zakken. Ik wil wel eens weten of daar wat aan gedaan wordt. Nou, toen hebben we een brief geschreven naar ProRail, maar die reageerde niet. We hebben een brief geschreven naar de gemeente Duiven. En die moeten in het kader van openbaarheid van bestuur moeten die dus reageren. Mm-hmm. En daar kwam uit naar voren dat er een enorme PFAS-verontreiniging plaatsvindt. Die bewoner zei ook al, er liepen ponypaarden en onverwacht moesten die paarden in één keer daar weg. Nou, dus dat was ook al verdacht.
1: Ja.
2: En nu zijn ze dus volop bezig om te laten onderzoeken hoe gaan we dat saneren. Want ja, die A15 gaat er ook nog min of meer overheen. Dus ja, hoe ze dat opgelossen, ja, dat moeten we even afwachten. Maar daar zijn we dus ook mee bezig.
1: Ja, als signaalfunctie eigenlijk. Ja. Hè? Jazeker. We praten graag straks verder. We gaan eerst even luisteren naar muziek. En dat is toch een beetje waar u het over heeft. Mother Nature Needs Us. Hier is de Peachy Grand Band. MUZIEK

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Onze gast van de week, dat is nog steeds een tweetal gasten. Hanneke Spaans en Peter Mekkink van de stichting Milieuvrienden Duiven. En we hebben zojuist gehoord wat zij zo al doen. Dat is natuurlijk, ja, je zou er 3 uur over kunnen praten, over alle activiteiten. Maar jullie willen graag samenwerken met Zevenaar en Westervoort. En dan uiteindelijk Stichting Milieuvrienden de Liemers worden. Is daar een speciale reden voor, mevrouw Spaans?
2: Ten eerste, we zijn al Milieuvrienden de Liemers. Dus de statuten die zijn al getekend. De aanleiding was ook wel dat we iemand in onze groep hadden die in Westervoort woonde. En eigenlijk wel, we ook eigenlijk al weten dat er in Westervoort een milieugroep is geweest die ongeveer hetzelfde deed als ons, maar die is al 1 jaar of 6 geleden gestopt. En in Zevenaar weten we van organisaties die wel bezig zijn met verschillende dingen, maar toch op een heel andere manier, vaak gericht op één ding. En we vinden het toch wel belangrijk dat mensen ook bij je kunnen komen met hun vragen over hun woon- en leefomgeving. Daarvoor inderdaad is het natuurlijk wel belangrijk dat je wat meer ook mensen in het veld hebt die daar zitten.
1: Maar, ja.
2: Want ja, de signalen moet je wel oppikken natuurlijk ergens. De ambitie, we zouden het interessant vinden om inderdaad te kijken van, nou, wat kunnen we voor de bevolking van de Liemers verder doen?
1: Verder bereiken. U wilt iets aanvullen, meneer Mekkink?
3: Ik zeg altijd van, het milieu houdt niet op bij de gemeentegrens. Hè? Dus het grondwater wordt verontreinigd. Nou, dat houdt niet op bij de gemeentegrens. De luchtkwaliteit houdt niet op bij de gemeentegrens. Trekvogels, die houden zich ook niet aan gemeentegrenzen. Dus ja, daar houden wij ons allemaal mee bezig. Geluid, normen. Ja, dat gaat ook A15, dat gaat over verschillende gemeentes.
1: Ja.
3: En die hebben er allemaal belang bij dat het goed geregeld wordt. Dus ja, hoe mooi is het dat je dus samen kunt werken met andere gemeentes.
1: Ja, ja, en zijn die gemeentes ook gelijk enthousiast geweest? Zevenaar en Westervoort zeiden, ja, dat doen we gaan samen. Of
3: Er zijn al wel een aantal projecten opgestart. Dat is bijvoorbeeld het beleidskader biodiversiteit. Dat is een uitgebreid onderzoek geweest met inspraak.
1: Mm-hmm.
3: En dat is een rapport dat loopt tot 2034. En dat is een overkoepelende
1: Liemersbreed
3: is dat. Ja. Dat één. Dan heb je de ontwikkelingskader buitengebied. Dus er wordt ook met bewoners gekeken hoe gaan we het buitengebied inrichten. Nou, als je dus het Duivense Broek neemt, dat grenst aan het Zevenaarse Broek. Samen wordt dat wel het Liemerse Broek genoemd.
1: Oh ja.
3: Nou ja, de bodem en het grondwater is identiek in beide gemeentes. Dus allebei grotendeels agrarisch ingericht. En ja, we hebben er allebei belang bij dat gezamenlijk, dat daar een gezamenlijk plan voor komt. Dus dat is ook een van de dingen. En dan heeft Zevenaar een club mensen die noemen zich groene bondgenoten. Er zitten bijvoorbeeld 2 klimaatburgemeesters in. Ja, ik heb gevraagd, maar die hebben niet de status van een kinderburgemeester of zo.
1: Nee.
3: Maar die noemen zich wel zo.
1: Okay.
3: En er zit IVN van Zevenaar in. En er zit de tuinrangers van Zevenaar in. En de werkgroep OK zit daarin. En die hebben ons ook uitgenodigd. Dus dat wil zeggen, die zoeken ook samenwerking.
1: Ja,
3: dat staat
1: nog
3: in de kinderschoenen, maar wie weet wordt dat ook nog wat.
1: Ja, en als jullie samen gaan, dan is het ook fijn als er wat meer mensen bij komen. Hè? Want jullie draaien op vrijwilligers.
2: We doen alleen, ja.
1: Ja, wat vragen jullie van vrijwilligers? Wat moeten dat voor mensen zijn?
2: Het moeten mensen zijn die vooral een passie hebben. Een passie voor natuur en milieu.
1: Uh-huh.
2: En met een achtergrond, we zijn bezig voor mensen inderdaad. En dat is dus inderdaad, binnen onze groep hebben we min of meer de activiteiten zodanig verdeeld dat ieder vooral doet waar zijn passie ligt.
1: Mm-hmm.
2: Dus wat dat betreft zoeken we eigenlijk iemand die zegt van, ik wil me daar of daar wel in verdiepen. In geluid of in natuur of in landschapsontwikkeling. We vergaderen 1 keer per maand. En daarnaast hebben we dus de klankbord bijeenkomsten van de gemeente. En aparte vergaderingen van verschillende dingen. Binnen het Voedselbos zijn we ook heel intensief met groepen vrijwilligers bezig. Nou, binnen het Voedselbos kunnen we bijvoorbeeld iemand gebruiken die wil meedenken over het ontwerp of over de marketing of de communicatie. Want dat zijn dingen die in de toekomst natuurlijk gaan spelen. Mm-hmm, als er mm-hmm. meer oogst is, ja, dan moet je gaan nadenken van wat ga je daarmee doen. Dus dat zijn van die activiteiten eigenlijk, ja, die waar we wel mensen voor kunnen gebruiken. En vrij actueel op dit moment dat we een penningmeester zoeken. En ik zou het ook niet erg vinden als iemand anders het voorzitterschap over wil nemen.
1: Nee, oké. Okay,
2: dus ik bedoel dat...
1: Met alle respect voor uw vrijwilligersgroep, maar is het ook nog een punt dat u wat aan het verjongen gaat of wil?
2: Dat zouden we graag.
1: Ja.
2: Ja, tuurlijk.
1: Want ja, daar zitten natuurlijk heel veel groeperingen mee, hè, die veel vrijwilligers hebben. Dat zijn toch vooral mensen die gepensioneerd zijn of tegen een pensioen aanzitten. Hoe is dat bij u, de groep?
2: We hebben op dit moment inderdaad zitten binnen ons groep zijn gepensioneerden eigenlijk allemaal. Recent gepensioneerden een aantal. In het verleden, ik ben erbij gekomen, toen was ik ook nog volop aan het werk.
1: Mm-hmm.
2: Degene die bijvoorbeeld de energiecoöperatie mee heeft opgestart, ja, die is nu wel voorzitter van de Energie de Liemers, maar die werkt ook nog steeds.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus, en die heeft, ik denk ook een jaar of 8 is die bij ons lid geweest, zeg maar. Dus het is te combineren. Daar zorgen we dan voor, van dat we vergaderingen plannen op het moment dat iedereen kan natuurlijk.
1: Ja, ook mensen die nog aan het werk zijn kunnen meedoen. Maar er gaat wel wat tijd in zitten als ik het zo hoor.
2: Ja, nou, het leuke van die vergaderingen is ook eigenlijk wel dat je op de hoogte blijft van waar iedereen mee bezig is. En juist doordat iedereen op verschillende plekken bezig is, heb je heel veel aanvulling op elkaar. En weet je gewoon, als je iemand spreekt van oké, Boukje die heeft met de wethouder daar en daar over gesproken. Ja, dat is makkelijker. Dat is het institutionele geheugen van de organisatie creëer je daarmee. En dat is natuurlijk
1: zo kun je elkaar ook voeden, hè? Dan, u wilt wat aanvullen?
3: Nou, ik zou ook wel graag willen dat er wat jonge mensen bij komen. Enthousiaste jonge mensen. Ik ben zelf van geboortejaar 1947. Maar ik ga wat mij betreft nog wel 10 jaar mee. Dus daar ligt het niet aan. Je neemt natuurlijk wel een heel stukje ervaring mee. Hè. Ik heb in het Wageningse gewerkt. Ik heb in de politiek gezeten in Duiven als gemeenteraadslid. En ja, dus die ervaring neem je wel mee.
1: Ja.
3: En dat merk je goed hoor. Dat is wel heel veel steun, heb je heel veel steun aan.
1: Ja, maar juist die mix is denk ik heel mooi. Ja. Hè? Van wat jongere mensen met ervaring en zo'n goede samenwerking krijgen.
3: Ja.
1: Tot slot, als mensen belangstelling hebben, ze denken nou dat is echt iets voor mij om bij de Milieuvrienden te gaan. Waar kunnen ze dan terecht?
3: Nou, we hebben natuurlijk een website. Ik moet zeggen, het is niet de meest moderne website, maar daar werken we aan. En ze kunnen informatie krijgen bij info@milieuvrienden.nl. En de website is milieuvrienden.nl.
1: Ah, dat moet te doen zijn om dat te vinden. En daar staat ook wie zijn jullie en wat doen jullie.
3: Ja.
1: En wat is er al bereikt, et cetera. Dus daar kunnen mensen hun informatie vinden. En we hopen inderdaad dat er een aantal enthousiastelingen gaan reageren om er iets Liemersbreeds van te maken. Heel hartelijk bedankt voor het gesprek.
3: Ook bedankt voor de uitnodiging.
1: Graag gedaan.
2: Heel veel dank.
1: En over milieuvrienden gesproken, hier is Dionne Warwick. That's what friends are for. Ja.

0: De Jan Warwick op Connect. And that's what friends are for. Nou, elke maand hebben we in Kijk op de Samenleving aandacht voor het toeristisch informatiepunt Het Gelders Eiland. Dat is het gebied rondom het Tolkamer, Pannende, Lobith en alle omliggende plaatsen. Mooie omgeving vindt ook Wim Verbiezen. Hij is van dat centrum en praat ons maandelijks bij over de activiteiten daar. Wim, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Je wilde het vanavond hebben over de zomeravondwandelingen. Nou, dat is het volgens mij heel goed weer voor. Vertel, wat voor wandelingen zijn dat?
1: Het zijn korte wandelingen tussen 5 en 7 kilometer. En de eerste is aanstaande woensdag. En die is rondom de Eltenberg.
0: En dat is wel een
1: stukje Duitsland.
0: Ja.
1: Het is een prachtige plek. Het is wel het buitenland. Maar ja, op 4 kilometer van Lobith. Dus we vinden het altijd nog een stukje Nederland.
0: Ja, ja.
1: Een tijdje geweest, maar niet meer.
0: Nee, een tijdje geweest. Hè? Hey, wat ga je daar doen? Wandelen uiteraard, maar is dat met een groep of is dat met een gids?
1: Nou,
0: vertel.
1: Ja, dat is groepsgewijs. Iedereen kan zich aanmelden. Het kost niets. Onze gidsen, 2 gidsen zijn erbij van ons team. En we maken een rondje over de Eltenberg van 5 tot 7 kilometer. Onderweg worden allerlei wetenswaardigheden verteld. Dat varieert zo gigantisch. We hebben heel veel verhalen te vertellen.
0: Ja.
1: En ja, 5 tot 7 kilometer. Iedereen kan zich melden boven bij het infocenter. En dan gaan we van start daar.
0: Ja, want wat moet je aanmelden? Of kun je gewoon aankomen lopen?
1: Nee, je kunt gewoon melden boven op de berg bij het infocenter. Boven op de Eltenberg. Iedereen kent dat wel. Dat mensen naar boven rijden en dan kun je niet misrijden. Groot informatiecentrum. Ja. Collega's, onze Duitse collega's zijn dat. En daar starten wij.
0: Nou, wat goed. Nu zijn dus dat niet de enige wandeling. Er zijn ook meer plekken waar je kunt gaan wandelen.
1: Ja.
0: Met de zomeravondwandelingen. Vertel, ja, waar is dat?
1: Ja, de volgende is op de 22e juli. Ook al weer op woensdagavond. En starten ze ook weer om 7 uur. En dan gaan we naar de Mammoet. Misschien zegt u dat niet zoveel. Maar dat is een grote beeld wat staat boven de Betuwelijn. Daar waar de Betuwelijn onder het Pannerskanaal vandaan komt. En daar staat die mammoet. En we starten dan met de Wellinghoeven. Nou, dat is een paar honderd meter van die mammoet vandaan.
0: Ja.
1: En die mammoet is een replica van een mammoet waarvan ze de botten gevonden hebben tijdens het graven van van de tunnel onder het Pannerskanaal.
0: Ja, niet alleen PFAS in de grond bij de Betuwelijn. Nou, dat is verwijzing naar onze vorige gast. Maar ook mammoetbotten.
1: Ja,
0: en die hebben ze dan hier. Ja, wat goed.
1: Hebben ze ook gevonden, ja, ja. Klopt.
0: Verder zijn er nog 2 andere, maar die zijn in augustus. Hè? Onder meer in Herwe en Aart.
1: Die zijn in augustus.
0: Ja.
1: Daar gaan we de volgende keer over hebben. Heel goed. Ja,
0: heel goed.
1: Dat doen we de volgende keer.
0: Hey, Wim, jij bent van het toeristisch informatiecentrum het Gelders Eiland. Wat maakt die omgeving nou zo mooi om tijdens een zomeravond te wandelen?
1: Alles. Nou ja, sowieso al de natuur die we daar hebben.
0: Ja.
1: We hebben uiterwaarden. We hebben eigenlijk de oude Rijnstrangen. En we hebben, ja, ik noem het toch maar, de Eltenberg. Een heuvellandschap op de achtergrond.
0: Ja.
1: En de grootste deel ervan is Montferland. Het meest zuidelijke deel is naar de Eltenberg. Wat heb je dan binnen een paar kilometer aan het natuur? Gewoon gigantisch veel. Dat maakt het zo mooi bij ons in de omgeving. En bovendien is het niet zo druk daar. Het is geen westen van Nederland. Lopen geen snelwegen doorheen.
0: Nee.
1: Wel uitgaande wegen, dat moet. Maar we hebben heel veel mooie fietspaden en wandelroutes. Dus ja, dat maakt het gebied zo mooi.
0: Ja, nu zitten we al een tijdje in de zomer. Ook met de bijbehorende temperaturen en de warmte. Hebben jullie nou drukker bij het informatiecentrum? Zijn er al meer mensen die even binnenwandelen?
1: Ja. Ja, we zitten sinds 1 april zitten we boven op de Europakade.
0: Ja.
1: En dat is een hotspot voor de wijde omgeving. In ieder geval zeker voor de Liemers en ook een deel van de Achterhoek. En mensen die gaan fietsen, die komen allemaal in Tolkamer op de kade terecht. Het is ongelooflijk. Van zondagmorgen tot een week rond is het gewoon hartstikke druk. Mensen maken daar hun mooi. Ze kunnen mooi op de rivier kijken. Kunnen dan een hapje doen. Ze kunnen van alles eten daar en drinken wat ze willen. En daarna gaan ze weer verder. En dat is gewoon een trekpunt. Ongelooflijk.
0: Ja, goede plek dus.
1: Zeker,
0: ja. Nou, Wim Verbiezen van het Toeristisch Informatiecentrum het Gelders Eiland, dank. Volgende maand hebben we het over andere zomeravondwandelingen, want er zijn er nog 2 in augustus.
1: Ja.
0: Mocht je nou alles nog een keer na willen lezen, kijk dan op de website geldereiland.nl. En dan spreek ik je heel graag volgende maand weer.
1: Akkoord, ja, dankjewel ook. Goedenavond.

0: was Paul Mulder met zijn Land aan de grens.
1: De pennenstreken van Truus.
0: En Truus is de grens overgegaan, twee keer zelfs. En toen kwam ze terecht in Denemarken. En ze heeft haar pennenstreek vandaag genoemd Denemarken en het milieu. Ik zit met mijn hoofd nog een beetje in Denemarken. Afgelopen donderdag kwamen we terug van een rondreis door dat prachtige land. In 15 dagen trokken we langs 7 plaatsen door het hele land. Telkens 2 nachten in een hotel. We waren in Ribe, Viborg, Aalborg, Aarhus, Odense, Kopenhagen natuurlijk en Maribo. Stuk voor stuk prachtige, kleurrijke stadjes. Van Kopenhagen zagen we helaas niet veel. Die dag speelden onze darmen op. Reactie op de ook in Denemarken aanwezige warmte. Vooral in de hotels. De Denen zijn namelijk helemaal niet gewend aan hitte. Alleen het hotel in Kopenhagen had airconditioning. Maar we genoten vooral van onze reis door het land. In die 15 dagen reden we zo'n 1200 kilometer en zoveel mogelijk langs de kust. We waren op het noordelijkste puntje van Jutland, waar Oostzee en Noordzee elkaar zichtbaar ontmoeten. De golven van de Noordzee van west naar oost en de golven van de Oostzee van oost naar west. Jutland was voor mij toch het mooiste eiland. Het ligt daar. Ook als je de zee niet zag, zag je aan de lucht waar die zich bevond. De bermen en weiden, vol met bloemen. Het fluitenkruid bloeide daar nog, evenals de vlier en de meidoorn. De wilde rozen, klaprozen, korenbloemen, kamillen, pinksterbloemen en nog veel meer soorten waarvan ik de naam niet weet. Je merkt het wel, ik ben er nog steeds vol van. Ik hou ook van de bevolking. Zonder uitzondering kwamen we vriendelijke, gastvrije en hulpvaardige mensen tegen. Met Engels kun je er gelukkig prima redden, want hoewel je de Deense woorden vaak wel kan lezen, je kunt ze absoluut niet verstaan. We zeiden hi, het Deense hallo, als we mensen tegenkwamen, en kregen altijd een enthousiast hi hi terug. We hadden geleerd dat dankjewel in het Deens tak of mangetak is, en dat zeiden we ook. Het werd op prijs gesteld en er werd op gereageerd met you're welcome of with pleasure. Hoewel Scandinavië al veel langer op mijn verlanglijstje stond, kwam Denemarken pas bij mijn man in beeld nu we een volledig elektrische auto hebben. Daar is Denemarken volledig op ingesteld. Met onze ANWB laadpas konden we bij de meeste snelladers terecht. En die stonden overal. Op milieugebied kunnen we trouwens nog veel van de Denen leren. Ze hebben jaren geleden al volledig ingezet op voornamelijk windenergie. Overal langs de kust staan windmolens. En echt, na 2 dagen viel het me al niet eens meer op. In de hotels moet je aangeven of je wilt dat je kamer de volgende dag dat je er verblijft wordt schoongemaakt. En of de handdoeken moeten worden vervangen. Wil je dat? Geen punt. Maar ze laten je er wel over nadenken. De prullenbakken zijn, werkelijk waar, in 3 delen gesplitst. 1 voor papier, 1 voor groenafval en 1 voor restafval. Niet apart voor plastic trouwens. Waar hier in Nederland milieuclubs en boerenorganisaties elkaar voornamelijk bevechten, hebben ze daar de handen ineengeslagen en werken ze samen met de regering aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Gelukkig zijn er in Nederland ook steeds meer boeren die dit willen. Natuurlijk weet ik wel dat het voor de Denen makkelijker is. Ze hebben veel meer grond per inwoner. Maar ze hebben die stap wel gezet en de mensen zijn zich bewust van de noodzaak. Op allerlei gebied wordt ernaar gestreefd om zo klimaatneutraal mogelijk te leven. Ach, ik ben van de Denen en hun land gaan houden. En dat is blijkbaar wederzijds, hebben ze me verzekerd. De jaren beginnen te tellen, maar ik zou zeker nog graag eens teruggaan. Volgende keer weer een ander onderwerp. Tot dan, aldus Truus. En natuurlijk hebben we gekozen voor een Deense zangeres, en dat is Meu. En zij zingt samen met Major Lazer en DJ Snake Lean On.

Dat was uit The Wizard of Oz, de Wizstars met A Brand New Day. En daarmee komt ten einde aan het eerste uur Kijk op de Samenleving. We gaan straks nog een uur verder, maar daarover zo dadelijk meer. Kijken we nog even terug op de gasten Hanneke Spaans en Peter Mekkink. Die spraken we zojuist van de stichting Milieuvrienden, inmiddels De Liemers. Mocht u meer informatie willen of u wilt zich aanmelden als vrijwilliger bij hun werkgroep, dan kan dat via de website van Milieuvrienden. En of info@milieuvrienden.nl, dat wijst zichzelf. U hoorde ook nog Wim Verbiezen met informatie over een avondwandeltocht. Aanstaande woensdag is dat om 7:00 vanaf de Elterberg. Kunt u daaraan meedoen. En de avonden lijken heel mooi te worden om een wandeling te gaan maken. Dus dat kunt u zeker doen. En tot slot de pennenstreek van Truus van der Woude. In het tweede uur gaan we ook even luisteren naar Hanneke Spaans. Want een paar jaar geleden had zij een gesprek met onze collega Mariette over het voedselbos. Het is een paar keer aangestipt in het interview, maar hierover zo dadelijk wat uitgebreider. Daarnaast een stukje cabaret en de infotheek. Dus graag tot na het nieuws van 8:00.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft 5 mensen aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man in Tiel. Speciale eenheden vielen gistermiddag een woning binnen en bevrijden het slachtoffer. 4 verdachten werden er ook direct opgepakt. Een 5e verdachte werd later een paar honderd meter verderop aangehouden. Het zijn een 41-jarige man met onbekende woonplaats, een 43-jarige man uit Beekbergen, een man van 25 uit Ochten en 2 mannen van 31 en 41 uit Tiel. De politie onderzoekt de gijzelingzaak. De Nederlandse coronavaccinatie kwam traag op gang doordat er geen alternatief plan klaar lag. Dat bleek vandaag tijdens de parlementaire enquête over de coronacrisis. Volgens oud-RIVM-directeur Van Delden zette Nederland te lang in op vaccineren via huisartsen en op het AstraZeneca-vaccin. Daardoor werd pas later overgeschakeld op grootschalige priklocaties van de GGD. Oud-topambtenaar Sonnema zei liever de coronamaatregelen nog langer te willen vasthouden vanwege de Delta-variant. De Duitse regering heeft de begroting voor volgend jaar goedgekeurd met fors hogere uitgaven aan defensie. Berlijn wil 110 miljard euro investeren in defensie, waarvan een deel bestemd is voor steun aan Oekraïne. De plannen gaan ook uit van nieuwe leningen en het inzetten van een deel van het klimaatfonds om begrotingstekorten op te vangen. De Duitse begroting stuit nu al op kritiek vanwege de oplopende staatsschuld en de verschuiving van klimaatgeld. In het najaar wordt erover gestemd. En NAVO-topman Rutte heeft aan de vooravond van de NAVO-top in Ankara gezegd dat de defensieindustrie de snelle stijging van de uitgaven voorlopig niet kan bijbenen. Volgens Rutte investeren Europese NAVO-landen en Canada al zoveel extra in defensie dat de industrie nu zijn maximale productiecapaciteit heeft bereikt. Ook het werven van extra militairen kost volgens hem tijd. Canada en de Europese NAVO-landen staken vorig en dit jaar 250 miljard euro extra in hun verdediging, zei Rutte. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
3: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer. Dit is Connect. Kijk op de samenleving.

0: zomerse sferen hier op Connect met de Miami Sound Machine en Conga.
1: Dit is Connect. Kijk op de samenleving.
0: Goedenavond en welkom terug. Zometeen de herhaling van de kijk op de nieuwe samenleving. Mariette Wiegerink praat met Hanneke Spaans van het Voedselbos in Duiven. Hanneke Spaans hadden we ook in het eerste uur. En toen kwam ze vertellen over de stichting Milieuvrienden in Duiven. Maar zometeen dus over het Voedselbos. Verder hoort u een stukje cabaret, ook over de natuur. En hebben we de nieuwste berichtjes voor u in de infotheek. En dat is toch andere dingen dan alleen natuur. Nou, tot 9 uur is dit op Connect. Kijk op de samenleving met Irene Brinkman en Tristan Scholten. Met nu Pommelien Thijs. Dit is Atlas.

0: De wereld rond met Pommelien Thijs, Atlas. En we vertelden het al, in het eerste uur hadden we onze gasten van de Stichting Milieuvrienden Duiven. En de voorzitter, dat is Hanneke Spaans. En in die hoedanigheid houdt ze zich ook heel sterk bezig met het voedselbos in Duiven. En sprak hier eerder over met onze collega Mariette Wiegink. En de dames zitten gezellig samen in de keuken.
1: We zitten samen in haar keuken, in Groessen. Dat is niet het onderwerp van vandaag. Maar Hanneke is van de Milieuvrienden Duiven. En de speciale tak die twee voedselbossen volgens mij beheert. Ja. We zijn net samen in één voedselbos aan de Westsingel bij Duiven geweest. Nou, een Eldorado mag ik wel zeggen. Maar twee jaar geleden ben ik ook hier geweest. Nou, toen was het iets priller. En hoe is het nu? Enorm terrein, maar vertel jij er even over.
2: Nou, we zijn dus 2,5 jaar geleden op de, wij noemen het buitensingel. Omdat het aan de buitenrand van Duiven ligt aan de singel. Dus we hebben het buitensingel genoemd.
1: Klinkt beter.
2: We hebben daar een groot aantal bomen geplant. Ondertussen meer dan 100. En we hebben kunnen zien samen dat een aantal bomen al flink aan het groeien is. Ja. En de duindoorn die dus echt, daar staat te blakeren in de zon, zal ik maar zeggen, vanmorgen. Yeah. Dus naast dat we heel veel bomen hebben geplant die het, sommigen doen het goed en anderen, er zijn er ook een aantal dood gegaan.
1: Yeah.
2: Maar daarnaast zijn we ook wel bezig geweest met een aantal interessante plekjes te creëren.
1: Ja, dat zag ik. Ja, leuk. Ook die vooral met de toepassing van kruiden te maken hebben, bijvoorbeeld. Hè?
2: Ja, dus daar hebben we bordjes voor gemaakt, inderdaad. Kruidenzon hebben we onderverdeeld in 5 vakken van de 5 elementen van de Chinese geneeskunde. Vuur, aarde, metaal, water en hout.
1: Ja, leuk.
2: En we proberen dat te scheiden, dat de kruiden die we daarin zetten.
1: Mm.
2: We hebben dit jaar een beetje pech gehad met de kruiden. We hebben in april heel veel planten er neergezet.
1: Ja.
2: Maar helaas is 70% is eigenlijk opgegeten door de slakken.
1: Slakken, ja, precies. Ja, ja, er komt nu eventjes iemand binnen met allerlei apparatuur. Maar die verdwijnt ook weer. Ik begrijp, met hoeveel vrijwilligers zijn jullie niet om dat te onderhouden en uitbreiden? En
2: te weinig vrijwilligers, ik mee beginnen.
1: Oh.
2: Maar we hebben wel een harde kern van ongeveer 10, 15 mensen. Waarvan met 6 mensen hebben we een vergadergroep.
1: Okay.
2: Die het beleid uitzetten, die ideeën uitwerken. Hmm. En allerlei beslissingen nemen, inderdaad.
1: Ja, precies. Ja. Het werk in de tuin vergt het meest, denk ik. Hè?
2: Ja, dat vergt het meest, inderdaad. Ja. Wij komen nu iedere maandagmiddag komen we samen. En,
1: in de tuin?
2: In de tuin,
1: om te werken.
2: Om te werken.
1: Ja.
2: En
1: ja.
2: Om de week op zaterdagochtend.
1: Oh, okay.
2: Dus op die manier hebben we dus een redelijke groep. En proberen we zoveel mogelijk te doen.
1: Ja.
2: In het voorjaar zijn we natuurlijk heel erg bezig met allerlei dingen voor het nieuwe groeiseizoen. En in het najaar hopen we zoveel mogelijk te oogsten, natuurlijk ook al vanaf de zomer. En in de winter is het eigenlijk de tijd om nieuwe bomen aan te planten, nieuwe struiken. Maar goed, het hele jaar door moeten de bomen ook wel enigszins verzorgd worden.
1: Ja, dat wat ik zo grappig vond bij de entree van het terrein. Stonden allemaal grijze containers. Mm-hmm. En dan denk je van, wat krijgen we hier nou? En dan hebben jullie die heel slim, zonder deksel dus, gebruikt als regenton, zullen we maar zeggen. Dat vond ik dan weer zo geestig en goed bedacht.
2: Ja.
1: Dat hoe je die daarvoor kan gebruiken. Maar jullie hebben ook wel open dagen, begrijp ik.
2: Ja, iedere laatste donderdagavond van de maand om 7:30 is er een rondwandeling.
1: Oh.
2: En dan kan iedereen komen kijken en dan een uur, anderhalf uur een stukje uitleg van nou, wat is nou een voedselbos.
1: Ja.
2: Maar ook inderdaad het ervaren en proeven van verschillende kruiden of planten.
1: Ja, want aan vruchten is er nog niet zoveel. Nu niet, misschien in het najaar. Hè,
2: nou, want... nu zijn er blauwe bessen. Ja, we zijn er al voorbij gelopen. Helaas heb je niet kunnen proeven, maar ze zijn wel heel lekker.
1: Ja.
2: Maar ja, er komt van alles en nog wat natuurlijk.
1: Ja. Is daar redelijke belangstelling voor?
2: Op sommige... de afgelopen keer waren we met 10 mensen.
1: Oh, dus, oké. Ja, leuk.
2: En, maar sommige dagen, ja, als het regent, dan komt er niemand.
1: Dat is logisch.
2: Vind ik ook niet gek.
1: Nee, precies. Maar dan hebben jullie niet alleen hier... wat ik dan even noem, sorry, de Westsingel... maar je hebt ook nog ergens anders een voedselbos. Dus het is niet maar even één.
2: Nee, dat klopt inderdaad. Nou, dat klopt omdat we eigenlijk zijn begonnen op een terrein van de AVR.
1: Ja.
2: We hebben als milieuvrienden ieder jaar een overleg met de AVR over hun milieumaatregelen en zo.
1: Oh, goed.
2: En daar zijn ze heel open in wat ze aan monitoring doen en wat ze aan maatregelen nemen.
1: Oh.
2: En bij een van die overleggen kwam ter sprake dat zij een terrein hadden wat braak ligt en waar ze al jaren niks mee deden.
1: Mm.
2: En wij gaven aan dat we wel een voedselbos wilden beginnen.
1: Yeah.
2: Dus uiteindelijk hebben we daar een ontwerp voor gemaakt. Mm. Tijdens onze cursus die we gevolgd hebben. En toen bleek dat er op de helft van het terrein, daar zit ergens nog een verontreiniging. Dus dat laten we voorlopig nog even liggen. Maar de andere helft van het terrein, waar vroeger grasland lag, dat ligt langs de weg die van de afslag van de A12 bij de AVR naar Doesburg gaat.
1: Ja, daar.
2: Daar ligt het aan de linkerkant van de weg.
1: Oh, aan de linkerkant. Dus tegen de dijk aan, hè?
2: Ja, daar ligt het.
1: Ja, precies. Daar.
2: Ja. En daarom hebben we dus ook op dat terrein zijn we dus begonnen met planten van bomen. Daar hebben we een windhaag geplant met ondersteuning van Nobian. Een bedrijf wat eerder in Arnhem zat. En die zijn met de werknemers gekomen en hebben met z'n allen in een windhaag neergezet. En de financiën om de planten te kopen kwam ook van hun.
1: Ja, ja.
2: Dus en voor de rest hebben we daar ook een stuk of 50 tot 60 bomen neergezet en een stuk of 20 struiken.
1: Ja.
2: En dus
1: dan was dat eerder dan het stuk waar wij geweest zijn aan de Westsingel?
2: Nee, dat is later.
1: Oh, later.
2: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Ja, ja, we hebben dan voor dat terrein hebben we ook subsidie gekregen van het waterschap. Het waterschap heeft daar die enorme windmolens neergezet.
1: Ja.
2: En in het kader daarvan is een groenfonds, een duurzaamheidsfonds opgezet.
1: Ja.
2: Om te verzachten voor de omwonenden, dat ze uitkeken op die windmolens.
1: Ja.
2: En voor het gemeenschappelijke, het maatschappelijke deel, zal ik maar zeggen, is het voor het, het installeren van een voedselbos op dat terrein.
1: Ja, ja.
2: Dus vandaar dat we daar dus ook wel zijn begonnen. Maar we hebben op dit moment een beetje te weinig vrijwilligers om
1: dat vroeg ik mij al af. Ja, ja, precies. Dus,
2: maar we proberen dat wel zo goed mogelijk te onderhouden.
1: Ja. Nou, die nieuwe vrijwilligers die kunnen zich dus melden bij de Milieuvrienden Duiven, begrijp ik. Hè?
2: Ja, ja,
1: ja, lijkt me ontzettend goed plan.
2: Ja, en het e-mailadres voedselbos@milieuvrienden.nl.
1: Dus nog mooier.
2: Ja, dat is heel makkelijk. Ja.
1: En ik hoorde, je vertelde ook dat er wel bedrijfsuitjes zijn.
2: Ja.
1: Die dus als filosofie hebben om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke initiatieven.
2: Ja.
1: En organisaties. En die hebben dus ook al bij jullie geklust. Hè?
2: Ja, ja, en die kunnen inderdaad bij ons terecht inderdaad. Ja. En dan verzinnen we leuke klussen. In samenspraak ook met het bedrijf.
1: Ja, natuurlijk.
2: Nou, zo hebben we dus die windhaag daar neergezet, ook in samenwerking. Maar afgelopen week is er, John Crane, het vroegere Indoveel, is met een groep werknemers geweest. En die hebben dus dat pad door de wilgen gemaakt en door de bramen. En zijn we de wilgentippie aan het restaureren geweest.
1: Ja, ja.
2: Nou, dat soort dingen.
1: Heerlijke hulp is dat, die extra hulp dan.
2: Nou, en mensen vinden dat ontzettend leuk. Want ze doen gewoon één dag, zijn ze lekker in de natuur bezig.
1: Top.
2: En ja. Ja, wat wij moeten verzinnen is, nou ja, wat kunnen ze doen en wat willen ze doen?
1: Ja, ja, precies. Ja. Ja, ja.
2: Zo doen we ook met de Roefeldag mee. Daar komen dan ook vier keer een groep kinderen.
1: Dat, vertel daar even over. Dat is leuk. Ja.
2: Ja, nou, bij de Roefeldag, dat is een duivens gebeuren, zal ik maar zeggen. Alle basisschoolleerlingen van groep 8, die kunnen kennis maken met verschillende bedrijven en organisaties.
1: Ja, ja.
2: En nou, sommige kinderen vinden het ook leuk om in de natuur te werken.
1: Ja.
2: We hebben bij NL Doet hebben we ook een schoolklas uit Westervoort gehad. Die heeft een hele ochtend houtsnippers lopen sjouwen het hele terrein over. Nou, die vinden dat prachtig.
1: Geweldig, ja.
2: Schoolklassen. En we hebben ook een soort van excursieprogramma voor schoolklassen.
1: Ja,
2: waarbij de klassen dan een uur komen en vier verschillende activiteiten doen in dat uur in kleine groepen.
1: Ja, dat is behoorlijk actief zo op die manier.
2: Ja,
1: leuk.
2: Ja, ja. Dat is heel erg leuk, inderdaad.
1: Precies,
2: dus, ja, we vinden het namelijk heel belangrijk dat het doorgegeven wordt. Dat je een voorbeeld geeft van wat is er nog meer mogelijk.
1: Absoluut,
2: dus dat is heel belangrijk.
1: Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Ja. Nou, dat vinden wij allebei heel belangrijk. Ik vind dit een goede afsluiting, eerlijk gezegd, Anneke. Dank je wel.
2: Ja.

0: ook weer zo zomers. Madonna was dat en La Isla Bonita.
1: Vandaag bloem schikken. Oh, leuk bed. Oh, snel. Begin, man. Snel. Vertel. Niet te snel. We schrijven mee. Dames en heren, bloem schikken. Of zoals het oude Hollandse spreekwoord zegt, als de bloem in de vis gesteerd. En de vjetter komt eronder met de pokon. Heb je zo de truske nonnenus en heb je een prutsko? Oh, moet je truske aan. Ik weet ook niet wat ik zeg.
2: Kijk op de samenleving. Cabaret.
0: Ja, de bloemen ook mooi als ze niet bespoten zijn. Nou ja, goed. We gaan naar het cabaret. We gaan het hebben met Lynette van Dongen over de natuur. We hadden als gast van de week hadden we het over de milieuvrienden. Die zetten zich ook in voor de natuur in de regio. Lynette van Dongen heeft het ook over natuur. Maar nou ja, dat is meer natuur waar je moet betalen.
3: Hebben jullie nog natuur om je heen hier? Oh, sorry hoor. Ik wist niet dat je kwaad werd. Ja, hebben jullie... Wij wel, ja. Heb je echt nog natuur om je heen? Wat van, hoe heet jullie natuur?
4: Beeldhoven.
3: Ik hou van je. Is dat echt dat je met een kompas niet... Als je zonder kompas dat je niet kan verdwalen? Echt, Beeldhoven. Je krijgt gewoon alles maar rechtdoor en dan loop je de wereld af. Echt, ja? Nee, maar wat voor natuur loopt u meestal? Ook op het bos. Oh, nee, maar kijk, bij ons is het natuurlijk een stukje achter de A12, voorbij de A2, de A6, de A4. En dan staat er nog één boom en die staat ook nog in de weg. Dat is bij ons natuur. Wij moeten in Amsterdam moeten met 350.000 mensen op zondagmiddag door zo'n heel klein strookje duin lopen. En mag jij in Beeldhoven lopen waar je wil?
4: Ja.
3: Mogen wij niet. Wij lopen rood, geel of groen. Punt. Zodra je van pad af gaat, alarm. Rood is 1 uur omlopen naar de koffie. Geel is 2 uur omlopen naar de koffie. Groen is 3 uur omlopen naar de koffie. Maar je komt uit bij Parnassia. En dat was vroeger een heel leuk eenvoudig dingetje. En nu verkopen ze daar alleen maar ciabatta met buffalo mozzarella pesto. En doe daar maar een latte macchiato bij. En graag voor vlinder en river. Een biologische appelsap met vrije schoolpannenkoek met prinsessensuikervormpje. Dat is bij ons natuur. Hebben jullie een hek om jullie natuur heen? Nee, wij wel. Wij hebben een hek en dan is het geen natuur meer, begrijp je. Weet je wat de eerste boom die ik zie als ik de natuur in ga? Dat is deze boom. Als ik de natuur in wil, is dit mijn eerste boombeleving. Dat is een rood-wit geverfde boom die voor €6,50 per uur opengaat. €6,50 per uur. Het zal hier ook niet misselijk wezen. Amsterdam Centrum, €6,50 om je auto 1 uur tussen 2 witte strepen neer te zetten. Dat is toch niet te geloven? En dan willen ze het ook nog 3 keer duurder gaan maken. 3 keer. Parkeren. Dan denk ik, ja hoor, maak maar duurder. Kan ik straks een hoer huren die ik 1 uur met mijn auto rond laat rijden? Ben ik goedkoper uit de zijde schone een rit zonder enig vet? Wij hebben een hek eromheen. En dat blijkt, dan, als er een hek om de natuur staat, is het geen natuur, dan is het een strafkamp voor dieren. Begrijp je? Dat wil zeggen, die hoefjes van die beesten kunnen er niet uit, maar wij kunnen er wel in. Er zijn overal van die buizen in de weg, van die veeroosters. Wist ik veel. Ik was lekker aan het skieleren, echt. En opeens, kapam, plat op mijn bek. Ogen nog met zo'n wild rund. Hebben jullie ook van die wilde runderen? Waarom? Heel Nederland staat opeens vol met wilde runderen. Van die zagrijnigen, van die... Ik vind er geen drol aan. Staan ze daar een beetje. Terwijl, ik hou van een Hollandse koe. Maar waar zijn ze gebleven? Gewoon de Hollandse koe. Gewoon zwart-wit. Gewoon melk, boter, kaas, eieren, koe. Eieren, ja. Om het Hollandse gevoel, melk, boterkaas, eieren, koe, zijn allemaal op stal gezet. Overal staan nu van die wilde runderen, van die Schotse hooglanders. En die zijn dan die stonden eerst met zo'n doedelzak en zo'n keelt in Schotland. Die zijn op de trein gezet. Die moesten door zo'n gleufje gluren. Het gaat een wereld snel. En die kwamen helemaal gedesoriënteerd aan. En die staan er nou met dat lange haar zo. Waar zijn we eigenlijk? Ik weet het niet. Ik zie er toch niet lekker van. Kijk jij eens even, wacht even. Nou, ogenblik. Nazi, zand en water vinden niks. En dat noemen ze dan een wild rund. Nou, wild me reet, echt waar. Wild doet dit. Dat is wild, begrijp je? Dat is een wild rund. Dat beest stond hier, hè? Ik ben 3 uur wezen wandelen en 3 uur later stond hij nog op precies dezelfde plek. Had geen hoefje verplaatst en dan noemen wij wild. Weet je wat wild is? Een grizzlybeer, dat is wild. Zet even een paar grizzlybeeren uit in Bilthoven. Moet jij eens opletten hoe je dat... Dan loop je niet meer. La, la, la, la, la, la, la, la. Dat is natuur. Eb en vloed, leven en dood. En, maar ja, wie komt de dood nog wel eens tegen in de natuur? Wie heeft er de laatste tijd nog wel eens een dood dier gezien? Ja, wat was het? Een dode kou. Nou, daar zijn er genoeg van, zal ik maar zeggen. Die vuilniszakken scheurders, ja. Maar een dode kou, dat was het? Nee, maar die Schotse hooglanders voelen zich ook op een dag niet lekker. En die denken... Mijn laatste avond. Plop. En die vallen met hun kop precies op het pad waar jij met de kinderen en de bugaboo wil lopen. Begrijp je? En dan begint te ontbinden en de wurmen en de maden nemen. En het langzaam over van het lichaam. Rottend karkas. Dat is de natuur. En dan loop je daar. Oma! Ah! Maar ja, dat wil Staatsbosbeheer liever niet. Dus ze schieten ze op tijd af. Kom eens hier. En afgevoerd. Zet

Pet Shop Boys en Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Het is 11 minuten over 8:30. Zometeen de laatste berichten. En de infotheek met berichtjes uit Midden-Gelderland. Naar Barry White. Let the music play.

0: Barry White met zijn gebronste stem. Let the music play. Het is bijna 9:15.
1: Kijk op de samenleving Infotheek.
0: Met de laatste berichtjes hier uit de regio. Vorige week was onze collega Martijn Koedam te gast om te vertellen over zijn serie over het slavernijverleden in onze regio. Daarin vertelde hij ook over een speciaal wandkleed dat is gemaakt. Draden van ons slavernijverleden. Dat is te zien in de Turmak Cultuurfabriek in Zevenaar. Zevenaar is de allereerste locatie in Nederland waar het Gelderse wandkleed te zien is. Het is een 35 meter lang kleed en maakt deel uit van een landelijk project. Iedere provincie in Nederland ontwikkelde een eigen wandkleed op basis van historisch onderzoek naar het koloniale slavernijverleden. Het wandkleed laat zien dat het slavernijverleden niet alleen verbonden is met verre gebieden over zee, maar ook met plaatsen, families en gebeurtenissen in Gelderland. Het kleed is ontworpen door kunstenaar en curator Richard Kofi en genaaid en geborduurd door inwoners uit verschillende delen van Gelderland, zoals Veenendaal, Tiel, Arnhem en Zevenaar. Het wandkleed Draden van ons slavernijverleden is nog tot en met 12 juli, dus bijna afgelopen, gratis te bezoeken in de cultuurhal van de Turmak Cultuurfabriek in Zevenaar. En daarna gaat het op reis door de provincie.
2: OV-ambassadeurs beantwoorden aanstaande donderdagmiddag 9 juli in de bibliotheek van Elst uw vragen over reizen met het openbaar vervoer. Er is een inloopspreekuur van 2:30 tot 4:00. En dan geven de ambassadeurs onder andere uitleg over OVP, de OV-pas en het in- en uitchecken bij diverse vervoerders. Ook informeren ze u over buurtbussen en andere vervoersmogelijkheden in de regio. Het spreekuur is bedoeld om reizigers te helpen hun reis met het openbaar vervoer zo soepel mogelijk te plannen. Maar voor wie liever telefonisch advies wil, is er ook een dagelijks telefonisch spreekuur. De OV-ambassadeurs zijn van maandag tot en met vrijdagochtend tussen 10 en 12 daarvoor bereikbaar op telefoonnummer 038-303-7010.
0: Ja, dan gaan we naar natuur. We hadden het met het cabaret er ook al over. Ja, natuur is niet gratis, is misschien wel vaker verteld. Nou ja, natuurmonumenten volgt nu daad bij het woord en gaat op 2 plekken in onze regio betaald parkeren invoeren. Namelijk in natuurgebied Plankenwambuis en aan de Oude Kloosterweg in Wolfhezen. Volgens de natuurorganisatie is dat nodig om het beheer van de natuur en recreatieve voorzieningen betaalbaar te houden. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen en onderhouden van wandel- of fietsroutes, uitkijkpunten, informatieborden en het plaatsen van bankjes. Het nieuwe tarief, €2 per uur met een maximum van 8 per dag, gaat overigens alleen gelden voor bezoekers die geen lid zijn van natuurmonumenten. Voor leden blijft het parkeren gratis. Het betaald parkeren wordt eind augustus ingevoerd, tegelijkertijd met een opknapbeurt van de terreinen. De natuurorganisatie zal overigens het betaald parkeren op meer plekken gaan invoeren. Kijk voor een complete lijst op natuurmonumenten.nl en dan is dat de eerste boom die u tegenkomt.
2: Ja, en als u dan struikelt over een boomstronk, dan is het natuurlijk ook niet best. Maar de valpreventietraining voor ouderen in Doesburg, die start weer op woensdag 15 juli van 10 tot 11 in gymzaal De Wilgestraat in Doesburg dus. De training wordt verzorgd door Doesburg Beweegt en Van der Giezen Fysiotherapie. Tijdens deze training werkt u aan balans, spierkracht en veilig bewegen. Voordat u kunt deelnemen aan de training is er een korte screening om uw valrisico te bepalen. Dat is een gratis screening en die is alleen nog morgenochtend 8 juli van 10 tot 11:30 bij dat is overigens woensdag, bedenk ik me in één keer, bij Wooncomplex De Bongert aan de Armkartstraat in de wijk Molenveld. Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie neemt u contact op met Doesburg Beweegt via de e-mail wart@doesburgbeweegt.nl of telefonisch op nummer 06-37-283-518.
0: En tot slot openluchtfestival Legends of Rock at the Park. Dat is aanstaand weekend te beleven op de Ronde Weide in Sonsbeek. Tijdens het festival van 10 tot en met 12 juli kunt u in de buitenlucht genieten van verschillende tribute bands. Met onder andere muziek van Queen, Metallica, Guns N' Roses en AC/DC. U kunt de tickets voor de optredens bestellen op de website van Legends of Rock Tribute Tour. Nou, en dan is het fijne van de radio dat we daar een toepasselijk nummer bij kunnen draaien. Dit is Queen. Tonight.

0: Dat waren ACTA en de Munnik. En inmiddels is Lenny uitgerend en waarschijnlijk helemaal buiten adem. En is het ook tijd om Kijk op de Samenleving af te gaan sluiten. Het is bijna 9 uur. Kijken we nog even terug op onze uitzending van vandaag. Als gasten van de week ontvingen we Hanneke Spaans en Peter Mekkink in de studio. Zij zijn voorzitter en secretaris van de Stichting Milieuvrienden. Officieel duiven, maar het wordt Liemers. En daarmee hebben ze meer armslag. Maar ze zoeken ook meer vrijwilligers om hun speerpunten allemaal ook mogelijk te maken. Mocht u interesse hebben, dan kunt u reageren op info@milieuvrienden.nl. Of gewoon op de site kijken van de Milieuvrienden om u te informeren wat is er allemaal mogelijk, wat doen zij zoal, waar gaan zij bijsturen bij allerlei plannen. Zeker interessant om eens even een kijkje te nemen. De tweede gast, dat was Wim Verbiesen aan de telefoon. Tristan Scholten die sprak met hem over de activiteiten van het toeristisch informatiepunt in het Gelders eiland. Dat ze zitten in Tolkamer, maar in de wijde omgeving organiseren ze van alles, zoals aanstaande week een zomeravondwandeling.
1: Ja, en dat is dan weer op de Elterberg. Nou, daar zijn ze ook. We hadden ook een herhaling van de Kijk op de Nieuwe Samenleving. Maria Twiegering sprak ook met Hanneke Spaans, maar dan over het voedselbos in Duiven. Die zit er ook en mevrouw Spaans is daar ook mee bezig. Verder hadden we ook Cabaret en de Infotheek met natuurmonumenten dat slagbomen gaat plaatsen op verschillende plekken. Nou goed, dit was Kijk op de Samenleving van deze maandag 6 juli. Tristan Scholten en Irene Brinkman deden de presentatie en drukte ook nog even op de knoppen. We wensen je een fijne avond en tot volgende week.

dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Macron is aangekomen in Syrië voor een tweedaags staatsbezoek. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds de val van president Al-Assad eind vorig jaar. Macron wil zich inzetten voor een vrij en pluriform Syrië dat alle bevolkingsgroepen respecteert. Zijn bezoek moet ook bijdragen aan het herstel van de internationale betrekkingen met Syrië. De laatste Franse president die het land bezocht was in 2009 Sarkozy. 2 jaar later brak er in Syrië een burgeroorlog uit. Klaus Schwab, de oprichter van het World Economic Forum, heeft in het Zwitserse Genève aangifte gedaan nadat in zijn werkkamer thuis een afluisterapparaat is gevonden. Het werd ontdekt tijdens een veiligheidscontrole in zijn woning vlakbij de locatie van het World Economic Forum in Genève. Volgens zijn woordvoerder kan het al jaren in de kamer hebben gezeten en daarom is er nu een onderzoek gestart. Schwab kwam zelf eerder al in opspraak en stapte vorig jaar op bij het forum na beschuldigingen van wangedrag. De politie heeft 5 mensen aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man in Tiel. Speciale eenheden vielen gistermiddag een woning binnen en bevrijden het slachtoffer. 4 verdachten werden daar ook direct opgepakt. Een 5e verdachte werd later een paar honderd meter verderop aangehouden. Het zijn een 41-jarige man met onbekende woonplaats, een 43-jarige man uit Beekbergen, een man van 25 uit Ochten en 2 mannen van 31 en 41 uit Tiel. De politie onderzoekt de gijzelingzaak. En NAVO-topman Rutte heeft aan de vooravond van de NAVO-top in Ankara gezegd dat de defensieindustrie de snelle stijging van de uitgaven voorlopig niet kan bijbenen. Volgens Rutte investeren Europese NAVO-landen en Canada al zoveel extra in defensie dat de industrie nu zijn maximale productiecapaciteit heeft bereikt. Ook het werven van extra militairen kost volgens hem tijd. Canada en de Europese NAVO-landen staken vorig en dit jaar 250 miljard euro extra in hun verdediging, zei Rutte. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Franse president Macron is aangekomen in Syrië voor een tweedaags staatsbezoek. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds de val van president Al-Assad eind vorig jaar. Klaus Schwab, de oprichter van het World Economic Forum, heeft in het Zwitserse Genève aangifte gedaan nadat in zijn werkkamer thuis een afluisterapparaat is gevonden. De politie heeft 5 mensen aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man in Tiel. Speciale eenheden vielen gistermiddag een woning binnen en bevrijden het slachtoffer. En NAVO-topman Rutte heeft aan de vooravond van de NAVO-top in Ankara gezegd dat de defensieindustrie de snelle stijging van de uitgaven voorlopig niet kan bijbenen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is op veel plaatsen helder en het blijft overal droog bij een matige, in het noordoostelijk kustgebied eerst vrij krachtige westenwind. Vannacht blijft het droog bij zo'n 15 graden in het noordoosten tot mogelijk 19 in het zuiden en er waait een zwakke tot matige westenwind. De ochtend begint droog met zonnige perioden. Ook 's middags is er regelmatig zon met in het noorden meer bewolking en af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden in het Waddengebied tot 27 in het zuidoosten. En er waait morgenmiddag een matige, aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Morgenavond blijft het droog met bewolking in het noorden. Namorgen houden we droog en zonnig weer met op woensdag temperaturen tussen de 22 en 28 graden. En daarna wordt het zomers tot tropisch warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur, Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam is een man door de politie neergeschoten toen bleek dat hij een vuurwapen bij zich had. Agenten kwamen in actie na een melding en losten eerst een waarschuwingsschot. Maar toen de man wegrende en niet reageerde op aanwijzingen, werd er gericht geschoten. De man is daarop gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een aangetroffen vuurwapen is in beslag genomen voor verder onderzoek. Zoals gebruikelijk is wanneer politieagenten schoten lossen, onderzoekt de Rijksrecherche het incident. De Turkse hoofdstad Ankara is zwaar beveiligd vanwege de NAVO-top van morgen en woensdag. Ruim 50.000 agenten zijn ingezet en alle belangrijke wegen zijn afgesloten. De Turkse autoriteiten hebben de afgelopen tijd honderden mensen opgepakt, onder wie demonstranten en critici, wat tot zorgen van mensenrechtenorganisaties leidt. Tegelijkertijd probeert Turkije zich op de top te profileren als belangrijke defensiepartner binnen de NAVO. Niet alleen als koper, maar ook als producent. De Franse president Macron is aangekomen in Syrië voor een tweedaags staatsbezoek. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds de val van president Al-Assad eind vorig jaar. Macron wil zich inzetten voor een vrij en pluriform Syrië dat alle bevolkingsgroepen respecteert. Zijn bezoek moet ook bijdragen aan het herstel van de internationale betrekkingen met Syrië. De laatste Franse president die het land bezocht was in 2009 Sarkozy. Twee jaar later brak er in Syrië een burgeroorlog uit. En trouwen is dit jaar flink duurder geworden en vooral afhankelijk van de gemeente en de dag waarop je trouwt. Volgens cijfers van trouwsite The Perfect Wedding betaal je op zaterdag en zondag het meest, met zondag als duurste dag. Door de week is trouwen het goedkoopst, al zijn de prijzen ook daar flink gestegen. De verschillen tussen gemeenten zijn groot, van een paar honderd euro tot ruim 1000 euro voor een ceremonie. En soms is de buurgemeente stukken duurder of juist veel goedkoper. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
3: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Rotterdam is een man door de politie neergeschoten toen bleek dat hij een vuurwapen bij zich had. De Turkse hoofdstad Ankara is zwaar beveiligd vanwege de NAVO-top van morgen en woensdag. Ruim 50.000 agenten zijn ingezet en alle belangrijke wegen zijn afgesloten. De Franse president Macron is aangekomen in Syrië voor een tweedaags staatsbezoek. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds de val van president Al-Assad eind vorig jaar. En trouwen is dit jaar flink duurder geworden en vooral afhankelijk van de gemeente en de dag waarop je trouwt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Officieel zijn er 856 panden compleet verwoest. Hulpverleners zijn op zoek naar slachtoffers. In Rotterdam is een man door de politie neergeschoten toen bleek dat hij een vuurwapen bij zich had. Agenten kwamen in actie na een melding en losten eerst een waarschuwingsschot. Maar toen de man wegrende en niet reageerde op aanwijzingen, werd er gericht geschoten. De man is daarop gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een aangetroffen vuurwapen is in beslag genomen voor verder onderzoek. Zoals gebruikelijk is, wanneer politieagenten schoten lossen, onderzoekt de Rijksrecherche het incident. De Turkse hoofdstad Ankara is zwaar beveiligd vanwege de NAVO-top van morgen en woensdag. Ruim 50.000 agenten zijn ingezet en alle belangrijke wegen zijn afgesloten. De Turkse autoriteiten hebben de afgelopen tijd honderden mensen opgepakt, onder wie demonstranten en critici, wat tot zorgen van mensenrechtenorganisaties leidt. Tegelijkertijd probeert Turkije zich op de top te profileren als belangrijke defensiepartner binnen de NAVO. Niet alleen als koper, maar ook als producent. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. In Rotterdam is een man door de politie neergeschoten toen bleek dat hij een vuurwapen bij zich had. De Turkse hoofdstad Ankara is zwaar beveiligd vanwege de NAVO-top van morgen en woensdag. Ruim 50.000 agenten zijn ingezet en alle belangrijke wegen zijn afgesloten. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
1: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer.
3: Dit is Connect. Soul sisters, let me hear your flow.

pijn. Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen. Door jou wordt de lucht weer blauw en ik ben nergens zonder jou.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is